0: is 105. Het is 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

waarmee ze praten kan. Een maatje, een klankwoord, maar nooit de geile man.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arte Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Aan de kust kunnen ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen, bij een graad of 22.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
4: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
3: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
5: Yeah! Game's in match.
6: And it's another big upset in the men's draw.
5: 6-4, 7-5, 6-2.
3: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen, Haarlem. Winderig. Stormachtig.
8: 105. Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
9: Ja, dat dacht ik wel, zeg. Gisteravond deed ik de disco training. Ik was hier tot 11 uur. Ik had mijn bed hier wel op kunnen zetten. Een brand new day. Goedemorgen, Haarlem.

0: Zaken. Vrijdag 4 september, 7:05. En je luistert naar Haarlem onder 5 vandaag, de dag, de ochtendshow. De 5e deze week. Elke werkdag zijn we er tussen 7 en 10. Ja, zeker. En dan maken we mooie radio. We hebben lokaal nieuws, weer verkeer en nog heel veel meer. Live vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10, midden in het centrum van Haarlem. En wat gaan we doen in dat eerste uur? Natuurlijk, de Haarlem 105 nieuws. Elke uur rond de klok van 30:30. En dat is de vaste nieuwslezer op de vrijdag, Arthur Meijer. En Arthur Meijer gaat het over de volgende onderwerp hebben. En dat alleen is al reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. Overleden persoon in Waterbloemendaal aan Zee. Dat klinkt niet zo leuk en dat is het ook niet. En ook een ernstig ongeval. Bus en fietser in Heemstede. Een verdachte aangehouden bij dodelijk ongeval in Bloemendaal. En een man met vuurwapens aangehouden op Schiphol. Het zijn allemaal wel heftige berichten. De laatste broedplaats De Volharding opent is een prettig bericht. Dat straks om 7:30. Arthur Meijer gaat er van alles over vertellen. Het Haarlemse wat heb ik opengeslagen en wat heb ik daar voor je? Nou ja, toch eigenlijk wel heel interessante. Haarlemse gemeentegebouwen voorlopig niet veilig genoeg om koelteplekken te worden. Ja, als je naar buiten kijkt en de weersvoorspellingen van vandaag, wordt het helemaal niet zo warm. En het gaat ook heel hard waaien. Maar daarover straks. Haarlemse politiek twijfelt sterk aan de kerstmarkt die weken gaat duren. Onduidelijk of hier draagvlak voor is. En zesvoudig wereldkampioene Monique Wilsert uit Velsen-Zuid wordt opgenomen in de ISHF. Ik ga je vertellen wat dat precies is. Zesvoudig wereldkampioen. Het is nogal wat. En wat dacht je van deze? Slachthuis vraagt na 4 zware jaren faillissement aan. Ach, het poppodium al daar. En de Haarlemse 100, ik heb het er wel vaker daarover gehad. Een actie van het Haarlemse Dagblad om de leukste plekken in Haarlem uit te zoeken. Maar men vraagt ook andere Haarlemmers, bekende Haarlemmers. Een van die bekende Haarlemmers is de cabaretier Richard Kemper van Veldhuis en Kemper. En hij gaat met jou delen, en ik deel dat met jou, welke favoriete plekken hij zelf vindt. Ja. En hier zal de regio niet blij mee zijn. Bloemendaalse politiek zegt opnieuw nee tegen investering voor opknapbeurt, fietspad, oude trambaan. Nou, we hebben nogal wat, hè? Ja, en wat hebben inwoners van Schalkwijk nodig om gezonder te kunnen leven? Dat zijn de onderwerpen van vandaag die ik ga behandelen. We gaan even kijken naar het landelijke en internationale nieuws. Ja, in de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken. Tussen 11:15 en 19:00 worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. Met deze staking wil FNV Havens dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid intrekt. Giorgia Meloni, misschien zegt het je niks, maar zij is premier van Italië. Ze is precies 1413 dagen premier. Daarmee is zij de langstzittende regeringsleider sinds 1946. Om dat te vieren wordt in de Italiaanse stad Bari een feestelijke bijeenkomst gehouden. Italië had bijna 70 regeringen in 80 jaar, dus ze houdt het aardig vol. Asielminister Van der Brink is in Kopenhagen om met zijn Deense, Duitse, Oostenrijkse en Griekse collega's te spreken over een terugkeerhub. Een terugkeerhub, dat is 2 keer woordwaarde. De Duitse media melden eerder dat deze EU-landen Rwanda op het oog hebben om afgewezen asielzoekers daar naartoe te sturen. En op de eerste dag van de tweedaagse Diamond League finales in Brussel komen meerdere Nederlandse atleten in actie. Jessica Schilder verdedigt haar Diamond League titel in het kogelstoot. En bij het discuswerpen komt Europees kampioene Jorinde van Klinken in actie. Dat was het allemaal. 7:09. Het wordt gewoon tijd voor lekkere muziek. Je krijgt straks van mij de weersvoorspellingen in Haarlem. Winterig kan ik je nu al zeggen. En we kijken natuurlijk ook of er iets aan files is op de weg.
1: Opstaan,
0: Michael Bublé.

maakt niet alleen mooie ballads. Maar dit is toch lekker uptempo. I'll never not love you. Dat is een contradictio in terminus. Komt er eigenlijk op neer dat hij heel veel van haar houdt. 12 over 7, bijna 13 over 7 op jouw lokale radio. Ik krijg van mij zo het weerbericht.

het weerbericht in Haarlem. Op dit ogenblik 20 graden. En dat is eigenlijk best wel warm, want het is heel vroeg. Maar het voelt aan als 16 graden. Het wordt maximaal 21 graden, maar er is een code geel afgegeven vanwege harde windstoten. Let daar vooral op. En harde windstoten, dan heb ik het over ongeveer windvlagen tot 60 kilometer per uur. Dat zal aan het strand nog iets heftiger zijn. En er komt ook nog wat regen aan, als ik goed kijk. Vanaf 10 uur komen er hier en daar toch wel wat regenbuien in Haarlem. Dus hou daar rekening mee als je naar buiten gaat. Het voelt wat fris aan. Ik eindigde daar gisteravond mee om 11 uur. Maar het was de Spaanse versie. Toni Braxton. En dit is de Engelse versie. Unbreak My Heart. Om even wakker bij te worden.

Toni Braxton, ze won een Grammy. In 1997 voor dit nummer. The Best Female Pop Performance. Oh. Toni Braxton, mooi nummer zeg. 17 over 7 op jouw lokale radio. De lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Haarlem 105, vandaag de dag de ochtendshow.

0: Ja, we slaan het Haarlems Dagblad van de vrijdag de 4 september open. En gebouwen van de gemeente Haarlem zijn voorlopig ongeschikt om te gebruiken als schuilplek tegen extreme warmte. Ja, je kijkt een beetje terug. We hebben natuurlijk best hele warme dagen gehad. Dat heeft vastgoedwethouder Diana van Loenen gezegd in een antwoord op raadsvragen van OP Haarlem. Het stadhuis en andere gemeentelijke vastgoed is daarvoor niet veilig genoeg. Een citaat in het Haarlems Dagblad richting Diana van Loenen. Deze zomer publiceert de gemeente Haarlem voor het eerst een lijst met zogeheten koelteplekken waar inwoners terecht kunnen om te schuilen als het kwik flink omhoog schiet. En dat is op zich heel erg mooi. Het overzicht kwam begin juli tot stand na druk vanuit de politiek en de media, omdat andere steden als Amsterdam al eerder met dergelijke overzicht op de proppen was gekomen. Ja, de Haarlemse lijst, je kunt hem raadplegen op de website van de gemeente. En als je richting het Haarlemse Dagblad gaat, dan kun je daar klikken, want dan is er meteen een verwijzing. Ja, die wijst 15 koelteplekken aan. Die variëren van bijvoorbeeld de Albert Heijn in de Casablancastraat tot Café de Lange Heer nabij het station. Opvallend is dat bijna alle locaties winkels, kerken en horeca-instellingen zijn. De gemeente draagt alleen de vleeshal en de bibliotheek in het centrum als koelteplek aan. Ook buurthuizen komen nog niet veelvuldig op de lijst voor. Ja, dat is een bewust besluit geweest, zo schrijft Van Loenen naar aanleiding van die raadsvragen van OPH-vertegenwoordigers. Niet alle bestaande locaties beschikken momenteel over de fysieke voorzieningen die nodig zijn om tijdens periode van extreme hitte een comfortabele en veilige verblijfspark te bieden. Nou, daar gaat de gemeente natuurlijk uiteraard wat aan doen. De komende jaren wordt er verduurzaamd en verder zal de Haarlem blijven investeren in schaduwrijke plekken en andere maatregelen tegen hittestress in Haarlem. Nou, de zomer is wel zo'n beetje voorbij, zeker als je naar de temperaturen kijkt, maar het is een goed voorstreven. Je kunt het teruglezen in haarlemsdagblad.nl.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ook zo'n lekker nummer om wakker bij te worden, toch? Big Love. Kijk links of rechts van je. Misschien vind je daar wel de liefde. Love.

mooie geluiden op de vrijdagochtend. De 4e september des heren 2026. Fijn dat je ingeschakeld bent bij Haarlem 105. En we zijn er natuurlijk elke werkdag tussen 7 en 10. Met de ochtendshow vandaag de dag. Maar ook op zaterdag en zondag tussen 7 en 9. Kortom, we zijn er 7 dagen per week. Fleetwood Mac. Een hele big love. Ja, dit is de jingle voor de verkeersinformatie. En die is er niet. Noord-Holland, buitengewoon rustig. Iedereen ligt om te slapen. Heeft een vrije dag of werkt vrijdag thuis, zullen we maar zeggen. Maar ik geef je wel mee, mocht je de weg op gaan... vrijdagochtend kom aan de westkust en op de Wadden en op het IJsselmeer... zware windstoten voor. Hier in Haarlem is dat ongeveer 60 km/u. Maar ik hoorde op het nieuws 80 tot 90 km/u. Dus mocht je langs de kust rijden hier in Noord-Holland... hou rekening met dit verhaal. Alabama Shakes.

als je nu een beetje aan het wakker worden bent. Dit klinkt wel heel dromerig, hè? De groep heet de Alabama Shakes. En je zou het niet denken, maar het is een Amerikaanse rockband. Ze komen uit Athens. En dat is in Alabama natuurlijk. Ze bestaan sinds 2009. En mocht je vandaag in New York zijn en luisteren naar Haarlem 105. Vanavond om 8 uur treden ze op in Bethel. Bethel Wood Center for the Arts. Maar dit nummer hebben we voor je uitgekozen. Garden, de tuin, hè?

0: Een kijk op de klok geeft ons aan dat we binnen nu en een minuut richting Arthur Meijer gaan met het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van half. Dat betekent straks om 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Hoor je de zoetgevoelige stem van Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws. Je luistert naar de ochtendshow vandaag de dag. We zijn er 7 dagen per week. En dat betekent morgen en overmorgen ook Ron Anbeek terug op het bekende nest. Tussen 7 en 9 maakt hij je wakker op de zaterdag en de zondag. En volgende week zijn we er weer 7 dagen in de week. Met ondersteuning van Bob Evers, Pedro van Looy, Benito van Amersfoort, Ron Anbeek en ondergetekende. Hier is Arthur Meijer.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeval aan de zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt, buien en veel wind, vooral in het noorden veel regen, bij 19 tot 24 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
4: 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. We komen jou tegen straks om 8:30. Met het Haarlem 105 nieuws. Leef het leven. Coldplay. Lekker om wakker te worden.

hou de berichten goed in de gaten. Volgend jaar gaan ze weer toeren. En hopelijk komen ze naar Nederland. Ik wil ze absoluut live zien. Chris Martin en zijn ploegleden. Coldplay met Viva La Vida. Het is vrijdag de 4 september. En fijn dat je luistert naar de ochtendshow.

0: Ja, gisteravond was er een aardige discussie. Ondanks een vurig pleidooi van de ondernemers en horeca-uitbaters in het centrum twijfelt de Haarlemse politiek sterk of het de kerstmarkt wel moet oprekken tot een wekenlang winterfestijn. Want dat is een beetje het idee. D66, VVD, CDA en Volt zijn voorstander. Maar de grootste partij, Pro, en wethouder Maarten Wiedemeijer zien er niets in. We kunnen door met de huidige vorm, vindt PRO-raadslid Hanna Lammertsen. Wordt de Haarlemse kernmarkt vanaf 2029, hebben we het over, geen driedaags, maar een wekendurend festijn. Ja, de Haarlemse Raad kwam daarover donderdagavond in een commissievergadering bijeen, maar kon die vraag nog niet definitief beantwoorden. Duidelijk is wel dat de organisatie van de kerstmarkt op de schop moet. Door krapte in het personeelsbestand kan de gemeente Haarlem de organisatie op de lange termijn niet meer zelf doen en wil het populaire december-evenement onderbrengen bij een externe stichting of een bedrijf, ja. Wat voor voorwaarden krijgt zo'n bedrijf mee? Nou, op aangeven van een verkenning van de gemeente zelf is een van de opties een evenement dat 2 à 4 weken duurt. Dat zal helemaal december dan, denk ik wel zijn, ja. Horecaondernemers binnen het KHN Haarlem en centrumondernemers in de BIZ Binnenstad waren fan van dit idee. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja, in de vergadering kregen ze ook snel D66-raadslid Joris Krauwels, die eerder eigenlijk aarzelde mee. Ik zie hier wel brood in, maar en ook de VVD, CDA en Volt vonden het idee eigenlijk best wel goed. Maar PRO, met 11 zetels, de grootste partij, sprak zich wel uit tegen het idee. Raadslid Hanna Lammertsen vond de huidige opzet met her en der wat verbeteringen, vond men prima. Nou, of dat uiteindelijk zo gaat worden, op 17 september moet men kleur gaan bekennen. Want dan is er een raadsvergadering waarin besluiten genomen gaan worden. Over één ding was de gemeenteraad wel unaniem: de kerstmarkt blijft hoe dan ook bestaan. Nou, dat is dan een prettig verhaal.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Chef Special. Superman.

Joshua Nolet. En zijn bandleden. Ze treden op, jazeker. Landgoed Caprera op 25 september, 8:30. En twee keer op 26 september, 4:30 en 8:30. We could be anything we wanted to be. En ook in de Philharmonie op 2 oktober.

Tijd voor onvervalste reggae. Stephen Marley, de zoon van Bob Marley.

Ja, je zal maar een vader hebben die pop-icoon is. En meer dan dat. Ik heb het natuurlijk over Bob Marley. Dit is Stephen Marley. En hij heeft een nieuw album uitgebracht, The Hills of Sintown. En dit is de gelijknamige single. Grote schoenen om te vullen. Wat klinkt lekker.

14 over half 8 op jouw radio. En we slaan het Haamslandblad weer even open voor een niet zo leuk bericht. Poppodium en de popschool Slachthuis vraagt nog voor het komend weekend, dat zal vandaag zijn, zijn eigen faillissement aan. Dat bevestigt tijdelijk bestuurder Wouter van der Schaaf. Ja, eerder op de dag liet ook de gemeente Haarlem al weten geen toekomst meer te zien voor het alternatieve muziekcentrum in Haarlem-Oost. Voor het personeel is het erg verdrietig, zegt Van der Schaaf. We hebben het gisteren bekendgemaakt. Het was een heftige bijeenkomst, want voor onze werknemers is het Slachthuis niet alleen hun werk, maar ook echt hun thuis. Ja. Slachthuis werd geopend in 2022 op de plek van de voormalige slachterij. Misschien weet je dat nog wel. In 2023 deden de eerste financiële problemen zich al voor en vertrok de eerste directeur Jeroen Blijleven. Met behulp van het patronaat, zijn opvolger Damian de Rooij en nieuwe subsidies van de gemeente Haarlem werd er toch een toekomstperspectief geschetst voor deze uitgaansgelegenheid. Ja, de Rooij was in 2025 nog hoopvol dat de financiële problemen oplosbaar waren en liet toen aan het Haarlemsdagblad weten dat Haarlem voor een schijntje een uniek poppodium in handen had. Maar begin 2026 werd duidelijk dat de donkere wolken boven het Slachthuis niet aan het verdwijnen waren. De gemeente Haarlem handhaafde het verzwaarde financiële toezicht. In juni stopte bij het Slachthuis het organiseren van concerten. En afgelopen augustus annuleerde het Slachthuis ook andere concerten en stapte de Rooij op. Ja, de toekomst van de Schaar bevestigt dat nog voor het weekend de rechtbank de faillissementaanvraag tegemoet zal kunnen zien. Ik blijf de bestuurder totdat de curator binnenstapt. Zo gaat dat nou eenmaal. De gemeente laat weten dat de popschool vermoedelijk wel kan blijven doordraaien, maar dat het podium en de bar definitief dichtgaan. Van Loenen kondigt aan in 2027 met een nieuw plan te komen waarin de toekomst van het slachthuispand wordt toegelicht. Goedemorgen.

onze inzending voor het Eurosongfestival van 2025. Want zoals je weet, dit jaar deden we niet mee. En de vraag is of het volgend jaar ook zo is. Het unieke. Twee popnummers in hetzelfde jaar met dezelfde titel. Chef Special met C'est La Vie. En Claude Guillaume.

C'est la vie. Ja, en toch hebben we een probleempje op de weg. En die weg is met de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt Burgerveen richting Schiphol. Als je die kant, vanaf die kant komt, hou daar rekening mee. Langzaam rijden verkeer vanwege een te hoog voertuig. Dus de Schiphol-tunnel is even dicht. Dat gaat natuurlijk snel opgelost worden. En we krijgen misschien straks wel een overzicht hoe lang die file is. De A4 dus, knooppunt Burgerveen richting Schiphol. Leon Bridges. En Light the Way. Het is 7:55. Wat een lekker vrolijk nummer. Om misschien wel bij wakker te worden. Ga je lekker luisteren naar Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Vandaag de Dag is het vrijdag 4 september. Des Heren 2026.

Leon Bridges is een artiestennaam. Hij is een Amerikaanse singer-songwriter. En hij komt uit Atlanta, Georgia. 37 jaar, dan weet je alles van Lionel Bridges. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem. Winderig, heftig.

Ja, wat is het in Haarlem eigenlijk? De temperatuur is hoog, 20 graden. En dat voor bijna 8 uur, 8 voor 8. Maar het voelt aan als 16 graden. Dat heeft alles te maken met de stevige winden die optrekken. Er is zelfs een code geel afgegeven. Want de wind gaat ongeveer 63 kilometer per uur. Dat is stevig. En er zijn ook weer waarschuwingen voor de Westkust, de Wadden en het IJsselmeer. Zware windstoten. En daar komt ook nog vanaf 10 uur regen bij. Kortom, de zomer is een beetje over.

0: Zijn allereerste single. Alex Warren. En wat voor een ordinary. Ja, ik heb wel iets met dit nummer. Want zoals je misschien weet, ik zing in Popcorn Prestige in Zaanstad. En volgende week zaterdag de 13e is de Korenlint in Haarlem. En wij treden daarop om 12 uur in de Philharmonie. En we gaan deze ook zingen. Klein beetje reclame.
1: En Bloemendaal.
0: 4 voor 8.
1: 105.
0: 105. En misschien is het wel tijd voor jouw ontbijt. Maar breakfast at Tiffany's is ook lekker.

0: Amerikaanse rockband uit Denton. Deep Blue Something. En je zal maar lekker een ontbijt hebben in Tiffany's. Het nummer komt uit 1995. Het eerste uur zit erop, maar we zijn zo binnen een paar minuten bij terug. Voor het tweede uur van vandaag de dag. Hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
5: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
4: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen voor de Schipholtunnel is die momenteel dicht in de A4 richting Amsterdam. De vertraging is zo'n 10 minuten. En het verkeer langs de kust vooral moet rekening houden met zware windstoten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen. Winderig Haarlem. Heel winderig.
7: 105. Goedemorgen.
0: Dan beginnen we toch iets moois. Je zal maar net wakker worden. En die zoetgevoelige stem van Bruno Mars. Oftewel Piet Hernandez. Want dat is een echte naam. Praat op in de Johan Cruijff Arena en begon het concert met deze ballads.

een hele goede morgen Haarlem en omstreken. Want je bent rechtstreeks verbonden bij vandaag de dag. De ochtendshow live vanuit de zeilweg nummer 10, waar het nogal winderig is. Ik ga je daar straks iets over vertellen met het weerbericht. Maar hou er rekening mee. Aan de westkust op de Wadden en het IJsselmeer zware windstoten. En toch, de temperatuur is wel redelijk. Maar goed, daar ga ik het straks allemaal over hebben. Wat gaan we doen in de tweede uur? Straks om 8:30 kom je hem tegen. De nieuwslezer van de dag, jazeker, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur Meijer het over hebben? Het zijn allemaal een beetje vervelende berichten. Maar ja, nieuws is ook nieuws. Overleden persoon in Waterbloemendaal aan zee. Een ernstig ongeval bus en fietser in Heemstede. En een verdachte aangehouden van een dodelijk ongeval in Bloemendaal. Man met vuurwapen aangehouden op Schiphol. Dat zijn toch vier niet zulke prettige berichten. Maar er is wel een broedplaats de volharding die geopend gaat worden. En dat is wel een leuk bericht. Het hoort er allemaal bij. Straks om 8:30 kom je Arthur Meijer tegen. Ja, ik heb het trouwens al wat opengeslagen van de vrijdag, de 4 september. En wat dacht je van bijvoorbeeld de Haarlemse politiek? Twijfelt sterk aan de kerstmarkt die weken gaat duren. Dat wil niet zeggen dat de kerstmarkt er niet meer is. Maar er is nu een idee om de kerstmarkt van 2 tot 4 weken te laten duren in Haarlem. En daar zijn met name Pro is daarop tegen. Ik ga je erover vertellen. Het Slachthuizen Poppodium vraagt faillissement aan. Dat is heel vervelend. En ik heb je wel verteld afgelopen week over de Haarlemse 100, waar het Haarlemse Dagblad mee gestart is. Wat zijn de leukste Haarlemse 100 plekken? Richard Kemper, wie kent hem niet, van Veldhuis en Kemper, gaat ons delen waar hij vindt dat je echt moet gaan kijken of moet gaan zijn. En hier zal de regio niet blij mee zijn. We hebben het over de Bloemendaalse politiek. Die zegt opnieuw nee tegen de investering voor een opknapbeurt fietspad Oude Trambaan. Nou, en wat hebben inwoners van Schalkwijk nodig om gezonder te kunnen leven? Ik ga het je vertellen, want dat staat allemaal in het Haarlemse Dagblad. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, in de havens van onder meer Amsterdam en Rotterdam gaan werknemers staken. Jawel, tussen 11:15, dat is ver na vandaag de dag. En dan is Jan Gouws alweer een uur bezig wat eraan werkt. Tussen 11:15 en 7:00 vanavond worden schepen niet geladen, gelost, vastgezet of gesleept. Met deze staking wil FNV Havens dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid intrekt. Ja, we gaan even naar Italië. Giorgia Meloni. Je kent haar misschien, de premier van Italië. Ze is precies 1413 dagen premier. En daarmee is ze de langst zittende regeringsleider sinds 1946 in Italië. Om dat te vieren wordt er in de Italiaanse stad Bari, ja, die Italianen kunnen wel vieren, een feestelijke bijeenkomst gehouden. Met natuurlijk een heerlijke pizza en een heerlijke pasta en een heerlijke rode wijn. Dat kan allemaal. Italië had bijna 70 regeringen in 80 jaar, dat zegt het al een beetje, heel vaak. Maar Giorgia Meloni, 1413 dagen premier. Leuk hoor. En asielminister Van der Brink zit in Kopenhagen om met zijn Deense, Duitse, Oostenrijkse en Griekse collega's te spreken over een terugkeerhub. Mooi woord, terugkeerhub. Duitse media melden namelijk eerder dat deze EU-landen Rwanda op het oog hebben om de afgewezen asielzoekers naartoe te sturen. En we gaan nog even naar de sport kijken op de eerste van de tweedaagse Diamond League finales. We hebben het over atletiek. Ja, komen meerdere Nederlandse atleten in actie. Jessica Schilder, wie kent haar niet, verdedigt haar Diamond League titel in het kogelstoten. En bij discuswerpen komt de Europese kampioene Jorinde van Klinken in actie. Dan weet je dat alvast. Dat alles en nog veel meer. We gaan zo naar het weerbericht kijken. Ik denk dat er toch, daar komt wel wat buitjes aan. En een hele stevige wind. Ik ga je er straks over vertellen. We kijken naar de verkeersinformatie. Er waren wat problemen op de A4, maar het lijkt opgelost. Maar ik hou het voor jou in de gaten. En we draaien natuurlijk heerlijke muziek voor je. Mijn guilty pleasure, Toy Story deel 5.

ik ben van de zomer er naartoe geweest, hoor. Dat is Guilty Pleasure. Het vijfde deel van de Toy Story. En aan het eind hoor je Taylor Swift. Ze bezingt de titelsong. Zo heet hij. Over 8 op jouw lokale radio. Je krijgt van mij het weerbericht. Wat gaat er gebeuren in Haarlem? Op dit ogenblik 20 graden. Het is eigenlijk wel een lekkere temperatuur, maar dat voelt wel aan als 16 graden. Dat heeft alles te maken met de stevige wind die op dit ogenblik waait in en om Haarlem. 65 kilometer per uur. En aan de kust is het zelfs 80 tot 90 kilometer per uur. En daar wordt ook voor gewaarschuwd. Dat zijn stevige winden. En vanaf 10 uur staat hier op mijn overzichtje dat het ook kan gaan regenen in Haarlem. En dat duurt wel een aantal uren. Dus hou daar rekening mee als je straks naar buiten gaat.

No Place I'd Rather Be. Ik hoop dat dat Haarlem 105 is. En dat je ingetuned bent. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dit is de ochtendshow. Tussen 7 en 10 uur zijn we bij je. We maken je wakker. We duwen je richting de badkamer. We zitten aan je koffietafel. Oftewel ontbijttafel. Dat kan ook. En misschien luister je nog wel een beetje naar ons als je op weg gaat. Want het kan livestreamen. Zo, dat is een lastig woord in de vroege ochtend. Livestreamen via haarlem105.nl, onze website. En dan klik je op radio en dan kun je lekker blijven luisteren. Je kunt ook radio kijken, dat heet Visual Radio. En dan ben je in onze Studio 1. Ik zwaai even naar je als je dat doet. Kijk eens aan. Ik sla het Haarlems Dagblad open. Wat is er nodig om de gezondheid van inwoners in Schalkwijk te verbeteren? Over dat onderwerp houdt de pletterij op woensdagavond 9 september. Zet het in je agenda. Een debat in de bibliotheek van Schalkwijk. De aanleiding voor dat debat is dat uit onderzoek blijkt dat inwoners hun eigen gezondheid als minder goed ervaren in vergelijking met andere delen van Haarlem. Bijzonder? Nou ja, wie zal het zeggen? Het verschil komt door de bestaanszekerheid en de leefomgeving. Het is je misschien wel eens opgevallen als je in Schalkwijk bent. Er zijn namelijk relatief veel fastfoodwinkels in Schalkwijk. Tijdens deze avond gaan inwoners van Schalkwijk, professionals en gemeenten met elkaar in gesprek om nogal wat vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, wat hebben inwoners van Schalkwijk nodig om gezonder te kunnen leven? En wat belemmert mensen om gebruik te maken van de maatregelen en activiteiten die de gemeente uitvoert? En hoe kunnen die belemmeringen weggenomen worden? En wie zouden dat vooral moeten doen? Kortom, er komt nogal wat vragen aan de orde. De bijeenkomst maakt deel uit van het participatietraject Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven van de gemeente Haarlem. Moet je hem nog een keer horen? Ja, ik doe het graag. Participatietraject Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven van de gemeente Haarlem. De uitkomsten van deze avond worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw lokaal uitvoeringsplan. Wethouder Diana van Loenen gaat de avond openen. En panelleden zijn vertegenwoordigers van zorginstellingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Daar komt ie. Zet hem in je agenda. Debat vindt plaats in de bibliotheek Schalkwijk aan het Vierkaderseplein nummer 2 in Haarlem. De avond begint om 8 uur en hij duurt tot 9:30. Debat is ook te volgen via het YouTube-kanaal van De Pletterij. Mocht je niet kunnen.

0: Ja, de Bee Gees Tribute Band, dat waren ze. Maar ze hebben een eigen naam, Main Course. En Love You Inside and Out is een bestaand nummer van de Bee Gees. Dat vind je op de album Tragedy. 8:30.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Prince and the Revolution. Hij begon de Prince, toen was een Prince and the Revolution. Hij heette ook TAFCAP, the artist formerly known as Prince. En hij had op een gegeven moment ook gewoon een teken, dan kon je het niet uitspreken als DJ. Was lastig. We draaien een heerlijk nummer van hem, hij heeft er vele gemaakt. Maar dit is When Doves Cry.

When Doves Cry. 8:55 op jouw radio. Ik heb nog één nummer voor je. Voordat we naar Arthur Meijer gaan met het Haarlem 105 nieuws. Prince and the Revolution. Dat bedoel ik maar, When Doves Cry. Ja, ik heb geen verkeersproblematieken, maar wel een verkeerswaarschuwing. Vrijdagochtend komen aan de westkust op de Wadden en op het IJsselmeer zware windstoten voor. Wij zitten natuurlijk aan de westkust, dus hou daar rekening mee als je die kant of langs de westkust rijdt. Zware windstoten hebben we het over 80 km per uur. In Haarlem is dat 60. Ella Langley. Ze staat gewoon in de top 40 met dit nummer. Choosing Texas. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws.

0: Elizabeth Camille Langley. Oftewel Ella, Ella Langley. Ze heeft een top 40 notering met dit mooie nummer. Choosing Texas. En ze komt natuurlijk uit Alabama, ja. Met het overlijden van Dolly Parton lijkt er nog meer interesse voor de country te zijn. Ik ga misschien straks nog een nummer van Dolly Parton draaien voor je. Ella Langley, onthoud die naam, zou ik zo zeggen. Ja, we zijn bijna toe aan het Haarlem 105 nieuws. Arthur Meijer zit klaar in zijn torenkamer om ons alle nieuwswaardigheden te brengen. Elk uur rond de klok van half. En dat betekent dat hij er straks om 9:30 ook weer is. Hier is Arthur Meijer met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeval aan de zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5 uur is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van der Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
4: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel. Arthur Meijer. Kom je straks weer tegen om 9:30. Lincoln, yes sir. Voel je je niet helemaal prettig deze ochtend? Misschien helpt dit wel. Healing House.

0: Ja, de Haarlemse 100. Ik heb dat al eerder laten doorschemeren de afgelopen weken. Wat is jouw favoriete plek in Haarlem? De komende maanden verzamelen samen met de Haarlemers, de Haarlems Dagblad, de 100 favoriete plekken van de stad. Van bekende klassiekers tot verborgen parels. Zo bouwen we samen, zegt het Haarlems Dagblad, aan de Haarlemse 100. Welke plek mag volgens jou niet ontbreken? Je kunt naar haarlemsdagblad.nl, de Haarlemse 100 gaan. En ja, bekende Haarlemers zijn ook gevraagd. Richard Kemper, je kent hem natuurlijk van Veldhuis en Kemper. Hij woonde jarenlang aan het Spaarne, tegenwoordig in de gemeente Zandvoort, maar Haarlem is wel zijn stad. En de Haarlemse 100 deelt hij zijn favoriete plekken. Welke favoriete plekken zijn dat? Nou, de eerste die hij deelt is, ja, hij vindt het een parel van de stad. De Vil, oftewel het Concertgebouw. Op 8 mei 1999 speelde hij hier samen met Remco Veldhuis zijn eerste show voor familie en vrienden. En dat geeft toch een heel apart gevoel. De Philharmonie is prachtig. Inmiddels is de kleine zaal verbouwd en verplaatst. De Vil is nu vooral een muziekhuis, terwijl de stad Schouwburg bedoeld is voor theater en cabaret. Veldhuis en Kemper speelden ook een keer in de grote zaal. De zaal werd gebouwd in 1873. Wauw, dat is een leuke wetenswaardigheid. Ja, de tweede keuze van hem is de Tijlers Museum. Het is een soort rariteitenkabinet. Het oudste museum van Nederland mocht natuurlijk niet ontbreken bij de Haarlemse 100. Al bijna 250 jaar is het Tijlers Museum een plek waar kunst en wetenschap samenkomen. Nou, en dat vindt in dit geval, vindt Richard dat ook. Hij vindt het een prachtig verhaal. Maar zit er ook nog een horecaonderneming bij? Jazeker, Café Colette. Parijs in Haarlem noemt hij het. Aan de oude Groenmarkt, midden in de Haarlemse binnenstad. Want Kemper waant Kemper zich even in Parijs. En hij schuift aan met zijn oude baas, Simon, waar ze jarenlang in de reclame gewerkt hebben. Want misschien weet je dat wel. Zowel Richard als Remco werkten beide in de reclamewereld. Ja, ik wens de stad verdraagzaamheid toe, zegt hij. Haarlem wordt steeds gezelliger met leuke restaurantjes en winkels en het wordt drukker met meer toeristen. Eigenlijk is in Haarlem nooit echt veel gedoe. In andere steden zie je veel groepen die tegenover elkaar staan, maar dat is in Haarlem niet. Volgens mij doet Haarlem dat nog steeds goed en dan wens ik Haarlem toe dat het zo blijft.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch mooi. Richard Kemper vertelt zijn drie favorieten voor de Haarlemse 100. En als je deze hoort, dan herken je hem. Anita Ward zong het ooit.

gisteravond mocht ik de Disco Train presenteren. Normaal altijd via Remco Lanting, maar die kon even niet. En dan mag ik instappen. Dat was gisteren tussen 9 en 11 uur 's avonds. En daar kom je dit soort nummers wel tegen. Maar dan in de originele versie. Anita Ward met Ring My Bell. Maar dit is de nieuwe versie van Juicy met Bobby Fallon. 12 over half 9 op jouw lokale radio Haarlem 105. Je luistert aan de ochtendshow Vandaag de Dag.

0: Vrijdag 4 september des heren 2026. We slaan het Haarlemsdagblad open. En Haarlemsdagblad vertelt over gebouwen van de gemeente Haarlem. Die zijn voorlopig ongeschikt om te gebruiken als schuilplek tegen extreme warmte. Ja, je herkent het niet meer, maar we hebben echt een behoorlijke warme maanden achter de rug. Dat heeft vastgoedwethouder Diana van Loenen gezegd in antwoord op raadsvragen van OP Haarlem. Het stadhuis en andere gemeentelijke vastgoed is daarvoor niet veilig genoeg, zo wordt geciteerd in het Haarlemsdagblad. Deze zomer publiceerde de gemeente Haarlem voor het eerst een lijst met zogeheten koelteplekken, waar inwoners terecht kunnen om te schuilen als het kwik flink omhoog schiet. Dat overzicht kwam begin juli tot stand en druk vanuit de politiek en de media, omdat andere steden als Amsterdam al eerder met een dergelijk overzicht op de proppen waren gekomen. Ja, de Haarlemse lijst, je kunt hem raadplegen op de website van de gemeente. En als je op haarlemsdagblad.nl gaat, dan zit er dan kun je erop klikken en dan kom je meteen op de website. Die wijst 15 koelplekken aan. Die variëren van de Albert Heijn in de Casablancastraat of Café de Lange Heer nabij het station. Opvallend is dat bijna alle locaties winkels, kerken of horeca-instellingen zijn. De gemeente draagt alleen bij door de vleeshal en de bibliotheek te benoemen in het centrum als koelteplek. Ook buurthuizen kunnen nog niet veelvuldig op de lijst voor. Ja, dat is een bewust besluit geweest, zo schrijft Van Loenen naar aanleiding van de raadsvragen van OPH. Niet alle bestaande locaties beschikken momenteel over de fysieke voorzieningen die nodig zijn om tijdens perioden van extreme hitte een comfortabele en veilige verblijfsplek te bieden. Ja, dat de gemeente daar wat aan gaat doen de komende jaren is duidelijk. Men gaat verduurzamen en voorbereiden op een warmer klimaat. Verder zal Haarlem blijven investeren in schaduwrijke plekken en andere maatregelen tegen hittestress.
1: Goedemorgen.
0: Goed voornemen. Want dat het warmer gaat worden, wat hebben we een warme zomer gehad, zeg. Mark Broussard. Zo'n voorbeeld van de onderscheidende muziek die alleen bij Haarlem 105 luistert. Way You Shine.

horeca-uitbaters in het centrum twijfelt de Haarlemse politiek sterk of het de kerstmarkt wel moet oprekken tot een wekenlang winterfestijn. De kerstmarkt blijft natuurlijk wel in Haarlem, laten we daar duidelijk over zijn. Maar D66, VVD, CDA en Volt zijn voorstander. Maar de grootste partij in Haarlem, PRO, ja, en wethouder Maarten Wiedemeijer, ze zien er niets in. We kunnen door met de huidige vorm, vindt PRO-raadslid Hanna Lammertsen. Wordt de Haarlemse kerstmarkt vanaf 2029, want daar hebben we het over, geen driedaags, maar een wekendurend festijn? Ja, de Haarlemse Raad kwam daarvoor bij elkaar gisteravond in een commissievergadering. Duidelijk is wel dat de organisatie van de kerstmarkt op de schop moet. Want door krapte in het personeelsbestand kan de gemeente deze organisatie op de lange termijn niet meer zelf doen en wil het populaire december-evenement onderbrengen bij een externe stichting of een bedrijf. Dat in ieder geval. Maar ja, wat zijn de voorwaarden? Op aangeven van een verkenning van de gemeente zelf is één van de opties een evenement dat 2 à 4 weken duurt. Je hoort het goed. Dan zijn we gewoon de hele maand december in kerstsfeer in Haarlem. Ja, de ondernemers zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. Maar in de vergadering kregen ze ook al snel raadslid Joris Krauwel, D66-raadslid, mee. Ik zie er wel brood in. En ook de VVD, CDA en Volt, zoals ik zei, willen graag meewerken. Maar PRO met Elf Zetels, die sprak zich tegen het idee uit. Raadslid Hanna Lammertsen vond de huidige opzet met her en daar wat verbeteringen, dat het dan prima gaat. Verder was evenementwethouder Maarten Wiedemeijer, die aangaf dat niemand weet hoe populair zo'n wekenlang winterevenement is onder de inwoners van het stadscentrum. Het is onduidelijk of hier draagvlak voor is. Nou, kortom, hier is het laatste nog niet over gezegd. Op 17 september gaat de raadsvergadering plaatsvinden en gaat er een beslissing vallen. We houden het in de gaten voor je. Wekenlang kerst. Ja. We draaien niet te vaak. Vandaar dat we het nu wel even doen. Stevie Wonder. En zo heet het nummer.

met zijn mondharmonica, Stevie Wonder. Een ode aan de dochter van hem. En die hoor je aan het eind ook. Ik weet niet, want dit is waarschijnlijk de korte versie, maar we gaan even luisteren.

0: Kind in het bad spelen. Isn't He Lovely, Stevie Wonder. Van die prachtige album Songs in the Key of Light. Dat dubbele album. Oh. Isn't She Lovely. Ja, in de jaren 80 kon je niet om marathonzwemster Monique Wildschut heen. Ze is nu 63, de Velsense, maar werd in die periode 6 keer, ik herhaal, 6 keer wereldkampioen. Tussen 1983 en 1988. En mag met recht bestempeld worden als kilometervreter. Ze bedwong namelijk tot 2 keer het kanaal. Zwemmen over een langere afstand is altijd uitdagend. Voor al haar prestaties werd ze in 2016 beloond met een plek in de International Swimming Hall of Fame, de ISHF. Ja, in het Amerikaanse Fort Lauderdale eren ze daar zwemmers die wat betekend hebben voor de sport. Voor Wildschut begon het met internationale openwaterwedstrijden. Ze was op jonge leeftijd al succesvol in het nationale circuit met 5 titels. Ik was lid bij Njord 59, maar we in de zomer door het hele land wedstrijden afgingen. Vrijwel altijd met de bus, als club pakten we veel prijzen. Ja, het is een hele interview met haar en ontzettend leuk om te lezen. En er zitten ook nog wat oude foto's bij. De Lake Saint-Jean in Canada, dat is de langste afstand die Wildschut ooit zwom. En daar komt hij, ik haal niet eens de 500 meter wat, heen en weer was dat 64 kilometer. Ik startte 's avonds om 10 uur en zwom door tot, 's ochtends moet het zijn, en zwom door tot 5 uur in de middag. Dat is gewoon 7 uur in het water. Vooraf vraag je jezelf af of het kan. Een race voor zo'n lange afstand is meer mentale dan een fysieke uitdaging. Jazeker. Binnen Nederland hebben we races, bijvoorbeeld de IJsselmeeroversteek, die is 22 kilometer. Sluis en Annapolona, 16 kilometer. Dat zijn nog eens lange afstanden. Zoals gezegd, veel foto's, eigenlijk hartstikke leuk. Doet ze dat nu nog? Nee, ze zwemt in de Planeet bij ZV Haarlem. Haar baantjes open water zwemmen, nee, dat niet meer. Helaas is de praktijk dat de belangstelling over de hele breedte in wedstrijdverband sterk is afgenomen. Nou, kijk eens even naar dat leuke interview in het Haamsdagblad.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpunt. Ik vind hem zo mooi. Sam Smith. Een eerbetoon aan zijn fans.

Sam Smith. We kennen hem van Unholy met Kim Petra. Hij zei over dit nummer, dit heb ik altijd willen maken. Een ode aan zijn vent, my guy, Sam Smith.

Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar ik zou echt mijn kippen van. Het zo mooi hebben. Ik kijk op de klok. Ik moet je even verlaten. We gaan er even tussenuit voor een paar minuten. We zijn er van 7 tot 10 uur. Dat betekent nog een uur de ontbijtshow en de ochtendshow. Nou, het ontbijt heb je misschien al gezien kiezen, toch? Vandaag de dag, vrijdag 4 september. We gaan richting het weekend. En het is heel winderig in Haarlem. Tot zo, na het nieuws.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
3: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
5: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
3: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Rob Jonker. Een hele goede morgen als je net inschakelt. Het is het derde uur vandaag de dag.

0: De opening van het derde uur. Vandaag de dag. Queen. Ze bezingen hun eigen bandnaam, Killer Queen. Een van de eerste nummers en grote hit. 5 over 9. Een hele goede morgen, Haarlemmers en omstreken. Want je kunt ons blijven volgen via haarlem105.nl. Kun je live streamen waar je ook maar bent in Nederland. Mocht je nu de auto instappen en je rijdt naar Zeeland, je kunt Haarlem 105 blijven luisteren. Fijn dat je erbij bent. Wat gaan we doen in dit laatste uur van vandaag de dag, de ochtendshow? Straks om 9:30 is hij er weer. De nieuwslezer van dag. En dan heb ik het natuurlijk over Arthur Meijer, de vaste vrijdag nieuwslezer. Hij gaat het over een aantal vervelende dingen hebben. Maar ja, dat is ook nieuws. Wat dacht je van een overleden persoon in het water aan Bloemendaal aan Zee en een ernstig ongeval bij een bus en een fietser in Heemstede en een verdachte aangehouden van een dodelijk ongeval in Bloemendaal en man met vuurwapen aangehouden op Schiphol. Nou, dat zijn 4 onderwerpen die niet heel erg prettig zijn, maar het hoort er nou eenmaal bij. Het andere onderwerp gaat over de broedplaats de Volharding, een nieuwe cultuursituatie. Dat is wel een leuke. Straks om 9:30 kom je hem tegen, elk uur rond de klok van 9:30. Het Haamslandbad laat ons ook veel aardige, interessante wetenswaardigheden zien. Wat dacht je bijvoorbeeld van, dat is dan weer minder leuk, maar het faillissement van het Slachthuis gaat vandaag aangevraagd worden. De poppodium en ook de popschool, maar het schijnt dat de popschool wel open blijft. Ik ga je er straks over vertellen. De Haarlemse 100, de leukste Haarlemse 100ste plekjes in Haarlem. En je kunt daar zelf aan meedoen. Het Haamslandbad is daarmee gestart. En je kunt op de website van het Haamslandbad dingen aangeven. Maar we praten, in dit geval het Haamslandbad, praten ook met bekende Haarlemmers. En één daarvan is Richard Kemper. Je weet wel van Veldhuis en Kemper. Hij geeft 3 leuke plekken aan in Haarlem en ik ga je dat vertellen. Bloemendaalse politiek zegt opnieuw nee tegen investering voor opknapbeurt fietspad Oude Trambaan. Daar moet ik echt iets aan doen, want de afgelopen 2 uur heb ik het ook geroepen, maar ik ben er niet aan toegekomen. Ga ik zeker doen. En hoe gezond leven de inwoners in de Schalkwijk? Daar schijnt dat er iets minder te zijn. Er zijn vooral heel veel fastfoodwinkels in Schalkwijk te zijn. Nou, ik ga je het erover vertellen. We kijken even naar het landelijke nieuws en een internationaal nieuws. We gaan ook even naar Italië. Nou, laten we eerst maar met Italië beginnen. Giorgia Meloni. Als ik die naam zeg, zeg je natuurlijk ook dus premier van Italië. Dat klopt. Zij is 1413 dagen premier. En daarmee is ze de langstzittende regeringsleider sinds 1946. En om dat te vieren, en dat kunnen de Italianen, wordt in de Italiaanse stad Bari een feestelijke bijeenkomst gehouden. Nou, dat zal wel met pasta, unti pizza, unti. Dat is Duits. En natuurlijk wat wijn. Vino. Italië had namelijk bijna 70 regeringen in 80 jaar. Dus dan is het bijzonder dat er nu een regeringsleider is die er al 1413 dagen zit. Giorgia Meloni, van harte gefeliciteerd namens Haarlem 105. En de asielminister Van der Brink zit in Kopenhagen. En daar gaat hij met de Deense, Duitse, Oostenrijkse en Griekse collega's praten over een terugkeerhub. Mooi woord, ik ga hem nog even melden. Terugkeerhub. De Duitse media melden eerder dat deze EU-landen Rwanda op het oog hebben om afgewezen asielzoekers daar naartoe te sturen. Nou, we gaan het zien. En ook even de sport. Op de eerste dag van de tweedaagse Diamond League finales in Brussel komen meerdere Nederlandse atleten in actie. Want we hebben het over atletiek. Jessica Schilder verdedigt haar Diamond League titel in het kogelstoten. En bij discuswerpen komt de Europese kampioene Jorinde van Klinken in actie. Nou, dat zijn de algemene wetenswaardigheden vanuit de NOS.nl nieuws. We gaan zo kijken naar de weersverwachtingen. Dat wordt wat regenachtig en behoorlijk winderig, kan ik je vertellen. En er is ook iets op de A7 aan de hand. Op dit ogenblik Hoorn permanent 18 minuten met 5 kilometer. Als je die kant op gaat, richting Zaanstad, houd daar rekening mee. Ik kom er straks bij je op terug, maar we gaan eerst even lekkere muziek draaien.
1: Haarlem 105, we zijn er altijd.
0: Dat bedoel ik maar. Gilbert O'Sullivan met zijn salopet, kan je hem nog herinneren. En hij treedt nog steeds op. Ga zo even kijken hoe oud hij is. Get down. 9 over 9.

79 is hij. En hij wordt op 1 december 80. En hij treedt nog steeds op. Jazeker. Wil je hem beluisteren en bekijken? In Utrecht. Op vrijdag 18 september. In Tivoli. Dan hoor je dit soort nummers. Get Down, Matrimony, Alone Again. Het kan allemaal. Even terug in de tijd. Ik heb zo het weerbericht voor je. ...21 graden is op de dichtst mogelijk in Haarlem. En dat voelt eigenlijk wel lekker aan. Waar het niet dat er behoorlijke wind staat. En die behoorlijke wind, dat is ongeveer zo'n 70 kilometer per uur. Vanochtend was dat 60. En daardoor voelt het aan als 16 graden. Een beetje frisser dus. Houd er rekening mee. Het is een code geel die afgegeven is. En er komt ook regen aan. Vanaf 10 uur kan het gaan regenen. Hoeveel kans, zeg ik? 35%, 45%. En dat gaat toch de hele middag zo'n beetje door... tot een uur of vier. Kortom, het is tijd voor een regenjas. Rolling Stones, terug van weg geweest met een nieuw album. En een ode aan Amy Winehouse. You know I'm no good.

een splinternieuw album van de Rolling Stones. En nu is de vraag, gaan ze ook weer toeren? Nou, die mannen zijn gewoon 80, hè? Jeetje. Het album heet Foreign Tongues. En dit is natuurlijk een ode aan Amy Winehouse. You know I'm no good.

0: liefst 4 minuut 49. De nieuwste van de Rolling Stones. Ja, we kijken even naar de verkeersinformatie. A7 heeft wat problemen. Hoorn richting Zaanstad bij Hoorn, Purmerend Noord. Daar sta je 18 minuten vast met 6 kilometer. En dat heeft te maken met een rechte rijstrook die dicht is. Er ligt rommel op de weg. En dat moet nog even opgeruimd worden. Tegelijkertijd meld ik je ook een verkeerswaarschuwing. Vrijdagochtend komen aan de westkust en op de Wadden en het IJsselmeer zware windstoten voor. Dus als je daar richting de westkust rijdt, houd daar vooral rekening mee. Dat was hem. Ja, hij moet gewoon weg.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Dolly Parton. Zo'n mooi nummer.

overlijden van Dolly Parton op 25 augustus. Is duidelijk dat ze een inspiratie voor veel mensen geweest is. In de leeftijd van 80 jaar overleed ze aan kanker. En laat ze honderden nummers achter. En dit is er een van. Je kent het natuurlijk van Jolene in 925. And I will always love you. Maar deze mag er ook zijn. Dolly, we gaan je missen.

mooi. Ja, iets minder mooi. Het Haarsdagblad vertelt over het poppodium en popschool Slachthuis. Dat vraagt nog voor het komend weekend zijn eigen faillissement aan. Dat bevestigt tijdelijk bestuurder Wouter van der Schaaf. Eerder op de dag, dat bleek gisteren, liet ook de gemeente Haarlem al weten geen toekomst meer te zien voor het alternatieve muziekcentrum in Haarlem-Oost. En dat is echt zonde. Het Slachthuis werd in 2022 geopend op de plek van het voormalige slachterij. Ik heb daar vroeger nog gevoetbald, ja, echt waar. In 2023 deden die eerste financiële problemen zich al voor en vertrok de eerste directeur Jeroen Blijleven met behulp van het patronaat zijn opvolger Damien de Rooij. En nieuwe subsidies van de gemeente Haarlem werd er toch een toekomstperspectief geschetst voor de uitgaansgelegenheid. Maar ja, dat was van korte duur. Begin 2026 werd duidelijk dat de donkere wolken boven het Slachthuis niet verdwenen en de gemeente Haarlem handhaafde het verzwaarde financiële toezicht. En in augustus annuleerde het Slachthuis ook alle andere concerten. Kortom, donderdagmiddag liet de gemeente Haarlem weten geen nieuwe subsidie meer te willen geven aan het Slachthuis. En daardoor wordt faillissement aangevraagd. Dat zal vandaag plaatsvinden, denk ik. De gemeente laat weten dat de popschool vermoedelijk wel kan blijven doordraaien, maar dat het podium en de bar definitief dichtgaan. Van Loede kondigt aan in 2027 met een nieuw plan te komen waarin de toekomst van het Slachthuispand wordt toegelicht. De allernieuwste van Dick Hout. Ze zijn terug van weg geweest. Te veel is niet genoeg. Wat mij betreft kunnen ze heerlijke nummers maken op deze

Tille Mij, daar kennen we ze nog van, hè? Van Dikhout. Een mooie terugkomst op het muziekpodium, lijkt mij. Te veel is niet genoeg.

te veel is niet genoeg. We gaan richting het Haarlem 105 nieuws. En nog een laatste plaat. Kevin DeGraw op de draaitafel. Niet letterlijk natuurlijk. Chariot.

0: zit klaar, Arthur Meijer.
1: Hier komt het Haarlem 105 nieuws.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
1: Goedemorgen, Arthur.
3: In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al jaren dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Het is niet duidelijk waarom er bij Simon niet eerder is ingegrepen. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. En in Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale, schrijft een lokaal parlementslid op Facebook. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het weer bewolkt, buien en veel wind. Vooral in het noorden veel regen bij 19 tot 24 graden.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend heb je een kwartier vertraging. Bij dat ongeluk is veel rommel op de weg beland en dat moet worden opgeruimd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. Voor het Haarlem 105 nieuws. Elke uur rond de klok van de half. Straks weer om 10:30. Tijdens Haarlem Werkt met Jan Gaals. Wij hebben nog een half uur te gaan. En dat doen we met de Mark & Clark Band. Niet de lange versie, want die is bijna 7 minuten. Maar ongeveer 3 minuten 50. Het gaat over de Worn Down Piano.

als ik dit dan weer hoor, denk ik, moet toch weer eens die lange versie draaien. Mark en Clark Seymour, het werd hun enige grote hit. Maar wat een hit. Worn Down Piano. Bijna 6 over 9:30.

0: Ja, de afgelopen weken heb ik je al iets verteld over de Haarlemse 100. De Haarlemse Dagblad is begonnen met een project. De komende maanden verzamelen zij samen met Haarlemmers de 100 favoriete plekken van de stad. Ja, van bekende klassiekers tot misschien wel verborgen parels. Zo bouwen ze samen aan de Haarlemse 100. En jij kunt eraan meedoen. haarlemsedagblad.nl/Haarlemse 100. En op het Haarlemse Dagblad kun je daar ook gewoon op klikken en dan kom je daar meteen terecht. Het leuke is dat Haarlemse Dagblad ook bekende Haarlemmers vraagt. Zo werd cabaretier Richard Kemper gevraagd om zijn favoriete plekken. Je kent hem van Veldhuis en Kemper. Jazeker. Hij woonde jarenlang aan het Spaarne. Hij woont nu in Zandvoort. Maar Haarlem blijft natuurlijk toch een apart gevoel in zijn hart hebben. En zo hoort het ook. Wat is zijn eerste keus? Ja, de Philharmonie. Hij vindt het een van de parels van de stad. Voor zijn eerste favoriet. Want hij keerde terug naar de Phil. Waar hij op 8 mei 1999 samen met Remco Veldhuis zijn eerste show voor familie en vrienden liet zien. Ja, na een dronken avond in de kroeg besloten ze op goed geluk de zaal te huren. Maar zo'n zaal huur je natuurlijk niet zomaar. Laat eerst maar eens zien wat je kan, zei iemand van wie ze dachten dat het de directeur was. Achteraf kwamen ze erachter dat het helemaal niet de directeur was, maar verantwoordelijk was voor het bier. Ook niet onbelangrijk. De Philharmonie, dus een prachtige zaal. En de kleine zaal is ook inmiddels verbouwd. De Phil is nu eigenlijk voor het muziekhuis. En terwijl de Stad Schouwburg bedoeld is voor theater en cabaret. In 1837 gebouwd. En Richard vindt het een prachtige zaal. Tijdens Museum, ja, dat is zijn tweede keuze. Een rariteitenkabinet. Al bijna 250 jaar is het Tijdens Museum een plek waar kunst en wetenschap samenkomen. Zo zegt Richard. En ja, het is natuurlijk, het mag niet ontbreken. Nou, dat bij deze. Zit er ook nog een horecaverhaal bij? Jazeker, Café Colette. Dat bevindt zich op de Oude Groenmarkt. Hij waant zich een beetje in Parijs, Richard, als hij daar zit. Hij schuift overigens voor het interview even aan met zijn baas Simon aan een biertje. 10 jaar lang werkten samen in de reclame. De samenwerking groeide uit tot een hechte vriendschap. Hij wenst de stad verdraagzaamheid en vindt Haarlem nog steeds een heerlijke stad. Kijk het even terug, het hele verhaal, op haarlemsedagblad.nl.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, dan draai je natuurlijk Veldhuis en Kemper. Dat lijkt me duidelijk.

Richard Kemper geïnterviewd door het Haams Dagblad. Van zijn mooiste plekjes in Haarlem. Cabaretier, maar ook fantastische zanger. Samen met Remco Veldhuis. Weet hoe het is. 11:30.

weet hoe het is. We kijken even naar de files, want we hebben er een paar zowaar. De A7, daar is al langer een probleem. Op dit ogenblik 28 minuten vertraging tussen Horen, Purmerend Noord, 5 kilometer. Het heeft alles te maken met rommel die op de weg ligt. En daardoor is de rechter rijstrook dicht. De A9 heb ik er ook eentje. Beverwijk Oost-Knooppunt, Rotterpolderplein. Dat is maar 3 minuten met 3 kilometer. Maar je zal er maar in staan. Sterkte.

Giselle Wynn. Hij komt uit West-Australië, Perth. Een rhythm and blues zanger. En hij was deelnemer van de Australische reality-serie Popstars 2. Maar dat was niet zijn definitieve doorbraak. Hij werd herontdekt als trolleyjong in een winkelcentrum. Right here. Bijna kwart voor tien op jouw radio.

0: Ja, ik had hem beloofd. De Bloemendaalse politiek blijft kritisch over de plannen om de oude trambaan op te waarderen tot doorfietsroute. Ja, deze week zegt de meerderheid opnieuw nee tegen de investeringen. En daarmee doet deze gemeente niet mee aan het regionale plan, waar ook Zandvoort en Heemstede bij betrokken zijn, die daar wel aan meedoet. Het voorstel werd eerder nog opgenomen in de kadernota afgelopen juni, maar is daarna kritiek van de gemeenteraad uitgehaald. Het college moest met een afzonderlijk en beter onderbouwd voorstel langskomen. Dat ligt nu voor, maar ook daarvoor is binnen de raad onvoldoende steun. Het college vraagt namelijk 150.000 euro voorbereidingskrediet. Daarmee moeten het ontwerp en de participatie worden uitgewerkt. De uiteindelijke uitvoering, schrik niet, kost 1,7 miljoen euro. Een meerderheid van de raad ziet deze investering niet zitten. Heemstede en Zandvoort hebben hun deel van het project echter wel geregeld. Volgens wethouder Tessa van der Wind is de oude trambaan een van de meest kansrijke routes om automobilisten op de fiets te krijgen. Als die steun er niet is, dan zullen we niet meedoen met deze doorfietsroute. En hier zal de regio niet blij mee zijn. Zo reageren ze dinsdag in de raadsvergaderingen in Bloemendaal.
1: Haarlem 105. We zijn er altijd.
0: Ja, misschien moet je een beetje toveren.

Herman van Veen. Hij gaat weer optreden in Carré. 81 is hij. Op 14 maart geboren. En dit is de ode aan zijn zoon Marlijn. Marlijn de tovenaar, hè? Bijna 10 voor 10. We kunnen niet toveren. De zon laat zich weinig zien vandaag. Een behoorlijk stevige wind, 71 kilometer per uur. En daardoor voelt het kouder aan. Code geel vanwege die windkracht. Op dit ogenblik voelt het aan als 16 graden. Het is 21 en hoger gaat het ook niet worden. En vanaf 10 uur regen in Haarlem. Sterkte daarmee. Sonnery James en Ryan Marciano. I wonder... Oh.

0: Sundry James en Ryan Marciano. Een bekende DJ-producer duo. En ze hebben een dikke hit te pakken. I Wonder. Wil je iets met ons delen? Dat kan altijd. Via 06-105-105-38.
1: Is Haarlem 105.
0: Het laatste nummer voordat ik afscheid van je ga nemen. Maar dit is zo mooi. Anouk beheerst vele mogelijkheden van zang. En dit is er één van. Neem alles per dag. Anouk, one day at a time.

kennen haar natuurlijk ook van het Songfestival Birds. Ook zo'n mooi nummer. Ze werkte samen met het Tsjechisch Symfonieorkest. En dan krijg je dit soort mooie dingen.

day at a time. Wat maakt hij vanochtend wakker? We duwden hier richting de badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. Misschien reist hij wel een stukje met ons mee. Want je kunt ons live streamen. Lastig woord, hè? Via Haarlem105.nl op onze website. Klik je op radio. En als je maar wifi of 5G hebt, dan komt dat helemaal goed. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Jan Gauw staat te trappelen van ongeduld. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. En ik geef graag het stokske over, om het zo maar te zeggen. Morgen om 7 uur, Ron aan dek. En dat doet hij zondag ook. Voor de vroege vogels in het weekend. De weekendeditie van de ochtendshow tussen 7 en 9. En maandag zijn we weer terug. Drie keer rijden. Ik denk Bob Evers op de maandag. En dan ben ik er dinsdag weer. Heb een heerlijk weekend. En let op de harde wind. We gaan aardig de keer in Haarlem en omstreken. Dank voor het luisteren. En tot volgende week. Hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen Horen en Purmerend heb je 20 minuten oponthoud, want er ligt rommel op de weg na een ongeluk, onder meer glas. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je 10 minuten in de file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 4 september. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dankjewel. Rob Jonker voor de afgelopen 3 uur.
2: 105. Jan Gaus.
5: Kygo, take me back.
2: Dit is Haarlem 105.

Smooth Noun en Kygo. En een leuke single van hem. En die heet Take Me Back. Goedemorgen. Take me back. Vandaag beginnen ze de races op Monza. De Temple of Speed was dat altijd vroeger. Maar ja, tegenwoordig met die combinatie van die elektromotor en die gewone motor... ja, gaat het allemaal niet meer zo snel. En moeten ze het batterijtje opladen. Dus dat gaat wat worden op dat hele snelle circuit. Dat normale snelle circuit. Laten we hopen dat er geen grote ongelukken gebeuren door die snelheidsverschillen. Dit is September and Cry for You.

Sammy James, Rian Marciano. Heerlijke nazomerhit en I Wonder. En september met Cry For You. En we zitten alweer, ja, in september. Oh, heel makkelijk hoor, die Haarlem 105 app met al dat nieuws. En soms schrik je rot als je die app opent. Want wat zie je daar dan? Overleden persoon gevonden in het water bij Bloemendaal aan Zee. In Bloemendaal aan Zee is een overleden persoon gevonden. Rond gistermiddag om 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten uitrukten naar het strand. Het landelijk team forensische opsporing onderzoekt de omstandigheden waarom de persoon is overleden. De politie kon nog niet verder mededelingen doen over de identiteit en doodsoorzaak van de overleden persoon. Dus ja, je zou nou maar een strandwandeling hebben en je komt dan opeens een overleden persoon tegen. Dat lijkt me ook geen preek. Ernstig ongeval tussen een lijnbus en een fietser op de Heemsteedse Dreef, dat kun je nalezen. Verdachte dodelijke ongeval in Bloemendaal. Tussen een, plaatje daar ook bij. Van een motor. Eigenaar in brand gestoken, boot aan de Brouwersvaart. Dit is al de 8e keer in deze straat. Al dat soort dingen kun je bekijken op onze website. Ook Proefpark 2026... Ondanks de regen geslaagd. Je bent een bekeer aan de beurt. Als je, ja, dat zegt de organisatie. Proefpark 2026. Een mooi filmpje daarover. 17 minuten nagenieten van dat proefpark. Ja, en ook een mooi beeld is dat natuurlijk van de hotelgast. Heeft een engeltje op zijn schouder. Boom valt op de kamer nadat hij eerder is vertrokken. Je kunt het allemaal bekijken op onze website en dus in onze app. Ja. 105.

En die app, die heb je natuurlijk voor je iPhone, maar ook voor je Android. Telefoon, altijd makkelijk. Je downloadt het niet, klik de page op 105 en je hebt gelijk het nieuws bij de hand. Ik heb straks voor je James Blunt. Hij heeft een leuke nieuwe single die heet Taste Like Summer, maar nu is het...

0: heerlijk nummer van James Blunt.
1: And that's dangerous.
0: And Taste Like Summer. En Calvin Harris. En Obsessed. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Straks natuurlijk ook het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30. En daartussen natuurlijk allemaal leuke liedjes. Zeker.
2: 105.
0: Ja.
2: Van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat niet een tikkie overdreven? Niet? Oké. Okay. Dit is Haarlem 105. Hij is er elke dag. Jan Gaus. En Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: Met Simply Red. And Something Got Me Started.

0: Flowers erachter. Ja. Het Haarlem 105 nieuws van 11:30.
1: 105. Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeval aan de zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding aan de Paul Krugerkade geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig. 'S Ochtends geldt code geel in verband met harde wind. Temperatuur blijft rond de 21 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en droog bij zo'n 19 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de nasleep van een ongeluk op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Er ligt nog rommel op de weg, dat moet worden opgeruimd en de vertraging is 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bij knooppunt Zaandam bijna 10 minuten in de file. En op de N501 van Den Burg naar Den Hoorn heb je 10 minuten oponthoud bij Den Burg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

are you now? Nou, ik denk gewoon thuis. Want kantoren staan compleet helemaal leeg, hè, op de vrijdag. Het is niet te geloven, nee. Bepaalde werknemers die proberen die kantoren nu heel luxe te maken.

0: DJ's die dansen nooit. Dat is al jaren zo. Ja.
1: Haarlem 105.
0: Straks voor je somber trouwens, maar nu is het uit eigen omstreken. Muziek uit de buurt, zeker.
2: Go ahead and stick your head deep in the sand, I'll bet it's easier.
0: Check it, Weatherman. Legacy is dit.

body isn't ready. Somber. En Jack and the Weatherman daarvoor met muziek uit de buurt. En Legacy was dat. Vrijdag. Kan dat je leuke plannen hebt. Misschien ga je wel even naar de stad. Of misschien heb je vandaag wel een mooie werkdag nog. Ja, dat je allerlei klussen moet doen nog. En dat je dat vanuit huis doet, want dan word je tenminste niet gestoord. Ja. Ik heb straks voor je Ron Day.

0: single van uit Utrecht komende Ronde 1. En oh my god, hij is wel leuk. Zeker. En The Carnegans.
1: 105.
0: Met My Favorite Game. Ja. En dit is Jazz Clean met die heze stem. Oeh, een liedje wat ik een tijdje niet gehoord heb. Hé, hey, wel weer verrassend.

Jazz Clean. Dat is weer druk, hè, overal. Nou, vandaag valt het wel mee, maar gisteren, jongen, jongen, wat een drukte in het openbaar vervoer. Je kon echt merken dat iedereen weer terug is van vakantie. Ja. NOS Journaal van 11 uur zit er aan te komen. Maar nu eerst nog even Chaka.

0: Dat nummer trouwens, zou ik zeggen, staat ook hier in het systeem. En ze brengt zo nu en dan een nummer van dat album uit. Zaxilla, Boogies in My Soul, tezamen met Snoop Dogg heeft ze uitgebracht. En dit nummer, Curious Subject. Allemaal van de nieuwe single, of de nieuwe album van Chaka Khan dus.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Noord-Holland op de A7 van Horen naar Zaanstad, tussen Horen en Purmerend, door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je tussen Schorrel en Bergen ruim 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 4 september. 105. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: De nieuwe van Lucas Graham. En

0: times, good times.
1: Lucas Graham. Kennen we van hem natuurlijk. En Drunk in the Morning. En Here for Christmas heeft hij ook gemaakt. Lucas Graham en Love Someone. En dit is dus zijn nieuwe single. En dat liedje dat heet Good Times. En dat mag er zeker zijn. Ja. Even een beetje dance erin.

0: Arnhem 105. Goedemorgen. Het is 4 september. Wat is er allemaal in het nieuws hier in de buurt?
1: Dat is tegenwoordig makkelijk.
0: Ik klik op mijn iPhone op 105, Haarlem 105, de app. En pats, in één keer heb ik daar al het nieuws wat op de voorpagina staat. Ik zie dat er ook weer net wat bijgezet is. Gemeente verstrekt geen extra subsidies. Slachthuis vraagt faillissement aan. Stichting Slachthuis vraagt deze week nog haar faillissement aan. De gemeente Haarlem liet dinsdag weten het slachthuis geen verdere subsidies toe te kennen. Het slachthuis kampt al langer met financiële problemen. Het college van burgemeesters en wethouders stuurde dinsdag een brief met de laatste stand van zaken naar de raad. Hieruit blijkt dat de schulden van het slachthuis... Okidozie, dat is snel. Het gaat hard in één keer dan, hè, die schulden. 2026 opgelopen zijn naar 780.000 euro. Ja, hiervan bestaat de helft uit een huurschuld aan de gemeente. In de brief valt verder te lezen dat de Raad van Toezicht van Stichting Slachthuis de gemeente vraagt om meer subsidie, zodat het poppodium een doorstart kan maken als stichting. Bij deze herstart zou het bestuur vervangen worden. Volgens de gemeente is er geen basis voor deze herstart. Er ligt geen solide uitgewerkte herstelplan. Ja, dat is toch wel jammer, hè? Want dat was toch wel een mooi initiatief daar. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben daar dus nooit geweest. Nee, dat is dus wel schande eigenlijk. Daar begint het al mee natuurlijk, ja. Nou ja, niet dat het om mij gaat, maar ik denk dat er heel veel Haarlemmers gewoon niet geweest zijn. En dat is heel jammer. Nou, benieuwd wat er dan gaat gebeuren met het slachthuis. Want ja, de slachthuis heeft dus inmiddels faillissement aangevraagd. Het is net gepubliceerd. Ik klik net mijn, mijn app open. En Bas de Larie, die al vroeg aan het werk is op de redactie van Haarlem 105, heeft dit er net opgezet. Ja. En dat bedoel ik maar, dat is mooi als je dat ziet. Zo. Op de Haarlem 105 app. Natuurlijk ook gewoon op onze website kun je dat ook zien. Zeker. Ja, money don't matter tonight. Nou, het slachthuis dus wel.

the new power generation. En een mooi nummer. Iconisch popnummer, zeker. Wauw. Wat ook een iconisch popnummer is. Het is dit nummer van Sommie. Ik zit altijd mee te doen met die viool op me. Zeker als ik in de studio zit. Sommie hier is Fields.

0: heerlijk nummer. Ja, een van de medewerkers hier bij Aardem 105, een van de nieuwe medewerkers, dat is een violiste. En ja, die zouden we eigenlijk eens een mooie vioolnummer moeten laten spelen in de studio.
1: De Haarlem 105 Dance Classic. De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem

0: goed rekening mee. Hè, met al die rumors. Klopt het allemaal wel? Goed checken. Tegenwoordig helemaal. Ja, met al het nieuws en alles fake nieuws wat we allemaal hebben. Ik lijk Donald Trump wel. Timex Social Clip was dat. En de rumors.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit de buurt. En deze jongeman die doet ontzettend veel mooie nummers uitgebracht. Dat het morgen lukt. Ruben A.

0: geluk misschien.
1: Ah, een vogeltje. Hoor je dat? Ah, wat mooi. Ja, schitterend. Even kijken, Ruben, Annick.
0: Dat mogelijk misschien.
1: Ik heb wel eens dat ik dan een oud nummer van hem draai... en dat ik dan opeens zie dat er weer wat nieuws uit is. Maar even checken of dat... Nee, dat is inderdaad niet het geval. Zijn laatste single, zover ik het kan nagaan... dat was toen met Danique en...

dat je snel weer wat nieuws uitbrengt, ja? Janos Blue is dit. Even kijken op het klokje. Ik heb dat een beetje stom opgesteld hier in mijn thuisstudio. Ja, ik moet altijd een beetje zo om de hoek kijken. Zo. Janos Blue, girl. Nog twee liedjes en dan het Haarlem 105 nieuws.

0: kijk op dat klokje. Het zijn net twee liedjes, maar het is al 11:30. Het hart. Jealous Blue. Een mooie zomerrit is dit geweest. En girl, ik heb straks voor je Leon Bridges. Maar nu is het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeval aan de zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5 uur is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig, 's ochtends geldt code geel in verband met harde wind. Temperatuur blijft rond de 21 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en droog bij zo'n 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Jelly Roll, I'm Good. En Liam Bridges daarvoor met Light the Way. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het komt toch ieder uur hier langs. The Boys, die came van dit nummer. Vorige week was er een militaire parade.

aan de militaire beëdigingen op de Grote Markt. Haarlem heeft op zich een militaire traditie, maar het was toch wel weer heel lang geleden dat de Haarlemse binnenstad gevuld was met militairen en mensen die op dit spektakel afkwamen. Vanaf de Dreef liep een militaire parade dwars door het centrum van Haarlem naar de Grote Markt. De militairen droegen deels traditionele kleding en deels het huidige uniform. En sommige militairen hadden hun gezicht beschermd. En daar zweren ze trouw aan het regiment

Een veteraan, Michel uit. En dat filmpje dat scoort als een dolle. Ja, we hebben echt al heel veel, honderden mensen hebben daar al naar gekeken. En de boys, and give up your guns. En de boys, die hebben niet alleen dit nummer gemaakt, maar ook dit nummer. En dat wil ik toch eventjes laten horen. De boys, en dat nummer heet...

Boys en TMNT. TMNT, ja. Had dit plaatje, dit liedje toevallig tegen hier in het systeem. Toen ik op zoek was naar Give Up Your Guns. Toen zag ik opeens TMNT. Ik denk, oh ja, oh ja, oh ja. Ik zei, oh ja, ja. Vandaag is bekend geworden dat de gemeente geen extra subsidie gaat verstrekken aan het slachthuis. En het slachthuis dat vraagt subsidie of faillissement aan. Dat is toch allemaal wel heel sneu. Het is ook, ja, dat is ook wat sommige mensen dan absoluut dan niet gaan begrijpen. Dat is dat er een paar kilometer verderop in Haarlem, daar opent dan dit weekend de nieuwe culturele broedplaats. En dat is dus Ontdek de Volharding. Een culturele broedplaats in een rauw industrieel pand. Ik heb het dus niet over de slachthuizen. Nee, ik heb het over een hele andere locatie die vandaag gaat beginnen. En de openingsweekend is een mooi weekend daar. En ze gaan het natuurlijk allemaal helemaal anders doen daar. En dan hopen we dat dat gewoon nog jarenlang dan wel kan blijven bestaan. Of je nu cultuurliefhebber bent of gewoon een gezellige, inspirerende plek zoekt, kom sfeer proeven bij de Volharding. En ja, het staat ook op allerlei websites staat het. Dus.

0: dat zou ook zomaar kunnen zijn voor de voorstelling Tulip Town. It ain't funny, maar als het goed is, wordt dat wel heel leuk, ja.
1: Een kind heb gekregen.
0: Oh, wacht even, ik doe het verkeerd. Tulip Town, vanaf vandaag in de stad Schouwburg. Echt heel groot.
2: We zijn lekker de fotoshoot aan het doen vandaag.
0: Ja.
2: Voor
0: een tijdje geleden waren ze de fotoshoot aan het maken natuurlijk.
1: Het wordt een punk-operette. Dus eigenlijk zijn wij gewoon een punkband.
3: Ja, het is natuurlijk een operette. Maar het moet ook anarchistische punk worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe die twee werelden samen gaan komen.
4: Er wordt gezongen natuurlijk. Ja. Offenbach.
5: Ja. Jij bent de dochter van Ilse en Daniel.
1: Nou, wat ik weet is dat zij een kind heeft gekregen dat geboren is als jongen. Maar zij was zo ontzettend bang dat die jongen het leger in zou moeten. Dat ze uit paniek heeft gezegd, het is een meisje.
5: Het is een hele wilde meid.
4: Okay. Ja, vandaar. Ja.
5: Ja, en ze houdt van harde muziek.
4: Oh, lekker.
5: Harde knallen.
4: Ja.
5: Rennen.
4: Ja.
5: In bomen klimmen.
4: Ja, energiek type.
5: Heel energiek. Ja. En ze is verliefd.
4: Oké. Okay.
5: Op prins Alexis.
4: Ja. Ja.
5: En die vallen als een blok voor elkaar.
6: Iedereen heeft dubbelrollen en speelt en man en vrouw en zus en broer en geliefde.
1: Jongens, meisjes, gender, om het allemaal overboord te gooien. Want het zou toch zo verrukkelijk zijn dat we ons daar helemaal niet meer druk om maken.
3: Ik heb al dingen gehoord over elektrische gitaren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat één geheel gaat worden.
0: Ja, nou, we weten het vanavond. Vanavond gaat het namelijk allemaal beginnen. Steve de Jong heeft het allemaal bedacht. Het is de Tulip Town. Tulip Town. En het speelt ook wel een tijdje in de stad Schouwburg. Dat is altijd mooi, zo'n lange periode. Vanaf vandaag 4 september tot en met zondag 20 september.

bij Haarlem 105. Ik ben benieuwd of er dan vanavond ook een première is voor de Tourtown in Haarlem. Zou heel, ja, met een mooie rode loper zouden ze dat allemaal vandaag gaan doen. Want vandaag dus de eerste voorstelling, 4 september. Je hebt er heel veel billboards

0: mooi weekend toegewenst. Ik ben er morgen zelf van 12 tot 3. En ik ben er zondag ook tussen 12 en 2 uur. Dag.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de afrit Volendam op de Ring Noord. Daar heb je 5 minuten tijdverlies. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar sta je ook 5 minuten in de file tussen Schorrel en Bergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen. En het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land bij 20 tot 24 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A4 naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijke ongeval aan de zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5 uur is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig. 'S Ochtends geldt code geel in verband met harde wind. Temperatuur blijft rond de 21 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en droog bij zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N230 Utrecht-Maarsen. Bij Maarsenbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, ik stond gisteren in een platenzaak en heb daar muziek ontdekt. Die moet je horen.
4: 105. Real love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

Het is Greg Reporter en Holding On bij Haarlem 105. Geremixed door Rules. Ja, en ik wil je een hele goede middag wensen. Mika hier met Mika maakt het weekend bij Haarlem 105. Ja, en ik voel me deze week helemaal nieuw en herboren als persoon. Komt vooral omdat ik heel veel nieuwe dingen in mijn leven heb. Ja, en dan krijg je toch een soort nieuwe wending in je leven. Komt, ja, misschien dat je het ook wel dat herkent. Komt vooral namelijk omdat ik een nieuwe achtergrond op mijn telefoon heb. Voelt toch ineens als een hele nieuwe telefoon die je hebt. Ik heb ook nieuwe schoenen. En dat is echt iets bijzonders voor mij. Ik koop namelijk 1 keer per jaar nieuwe schoenen. En deze week was dat moment. En misschien nog wel het allerbelangrijkste. Ik heb weer heel veel nieuwe en oude muziek ontdekt. Ja, vooral dat wil ik de komende uren aan je laten horen. Samen tellen we namelijk af tot het weekend is. Tot de klok 5 uur slaat. En we weer met pieperde bandjes naar huis kunnen gaan. De laatste loodjes van je werkweek laat ik zo licht mogelijk voelen. Al moet ik wel eerst zometeen even iets kwijt waar ik me al vrij lang enorm om frustreer. En deze week echt een hoogtepunt bereikte. Het gaat over bedrijven die oneindig lang nieuwe dingen blijven bedenken. Ondanks dat we dat helemaal niet nodig hebben. Goed, dat zometeen. Ik leg het je allemaal uit. Eerst even opstarten, hè. Met muziek. Somber komt eraan. Maar ik heb deze plaat uit 2012 voor nu voor je. Het is Down the Road bij Haarlem 105.

My Body Isn't Ready van Somber hier bij Haarlem 105. Ja, en ik zei het net al even, maar ik kan me dus echt al vrij lange tijd hierover frustreren. Enorm frustreren. En dat alles, deze week bereikte dat echt een hoogtepunt en het sloeg echt alles. En dat moet ik even met je kwijt voordat we verder kunnen met dit programma en kunnen genieten van echt goede muziek. Goed, ik ga het over dit. Ik ben namelijk geen groot fan van die grote massabedrijven in de wereld. En mensen die mij kennen zullen me eerder een hater noemen van dat soort bedrijven zelfs. En dan moet ik het hebben over de Amazon, Tesla, Apple van deze wereld. Dat zijn echt bedrijven die zo achterlijk groot zijn en zo ongelooflijk veel geld hebben. Dat ze eigenlijk, ja, mijn god, niet meer weten wat ze ermee moeten. En ja, dat moet toch ergens naartoe, al die centen. Omdat er namelijk weer opnieuw winst van gemaakt moet worden. Dat is nou eenmaal hoe deze wereld in elkaar steekt en op dit moment werkt. Nou ja, werkt. Dat is gewoon een beetje de bedoeling. Dat is eigenlijk wat er verwacht wordt. Omdat er ergens bovenaan aandeelhouders zijn die tevreden gesteld moeten worden, et cetera, et cetera. Nou, wat is dan hetgene waar ik me dan zo aan erger? Het resultaat namelijk van dat constant maar blijven vernieuwen, is dat er op een gegeven moment vernieuwing komt waar we helemaal niet meer op zitten te wachten. Ik bedoel, de eerste 3 iPhones, dat waren nog best wel grote stappen in de techwereld. Maar de laatste 3 iPhones die zijn uitgekomen, kun je me nou echt vertellen wat daar beter aan is geworden? Nou, ik niet hoor. En ze komen wel gewoon constant elk jaar weer uit. Ja, en in die categorie van vernieuwing zag ik deze week iets. Echt, je slaapt me dood. Was van het zo fantastische bedrijf Starbucks. Ja, sowieso een klote bedrijf natuurlijk. Heeft helemaal niks meer met koffie te maken. Maar nu zag ik iets. En dat, ze gingen dat, waren iets aan het adverteren. Een nieuwe innovatie die zij hebben. Iets wat je echt moet hebben en dus niet mag missen. Getiteld de Iced Caramelized Banana Matcha Latte. What the fuck bestel je dan toch? En waarom? Niemand zit hierop te wachten. Ach, wat haat ik het kapitalisme. Ja, laten we toch afspreken om die miljoenen echt ergens in verbetering van de wereld te gaan steken. Daar hebben we allemaal wat aan. En dat is pas een mooie investering voor je imago. Geloof mij maar. 105.

0: doing a grown man job.
1: I know that's right.
0: Okay,

Coco bij Haarlem 105. En Call It Love. Ja, ik moet wel zeggen, lucht wel op. Even zo mijn hart kunnen luchten tegenover je. Kunnen we daarna eindelijk nu dus door met het hebben over de nieuwe muziek die ik ontdekt heb deze week. Ik stond namelijk gisteren in een platenzaak hier in Haarlem. En daar zijn mijn ogen gevallen op een plaat. En die heeft me eigenlijk volledig veroverd. Alleen door de cover van het album. Is van de band Alabama Shakes. En als je ze kent, snap je meteen waar ik het over heb. En ik draai daar graag dan ook zo meteen een track van voor je. Maar eerst moet ik even introduceren hoe dit tot stand is gekomen. Ik ben namelijk op pad gegaan voor die nieuwe schoenen waar ik het je over vertelde. De oude waren versleten tot het punt dat echt de onderzool van de schoenen er doorheen kwamen. En nou, de veters zo uitgerekt waren dat er een driedubbele lus in moest zitten om te voorkomen dat ik erover zou struikelen. En als ik dan in de stad ben om even iets te halen, dan betekent dat vaak ook wel dat ik ga stoppen bij een platenzaak in de buurt. Ik ga dan altijd met de intentie naar binnen om alleen even rond te kijken, maar ook gisteren ben ik weer met een nieuwe plaat van mijn favoriete band naar buiten gegaan. Nou goed, missie mislukt, maar ik heb wel dus nieuwe muziek leren ontdekken. Want tijdens mijn standaard rondje brandde ik weer in de bak met wereldmuziek. Dat is mijn favoriete bak. En daar bleef mijn ogen hangen op de nieuwe plaat van Alabama Shakes. Ja, die cover greep me namelijk meteen. Komt vooral door de felle rode kleur die het heeft. En het contrast met het blauwe raam wat op de voorkant te zien is. En al helemaal de titel van het album wat erop staat. I Must Be Dreaming. Dat intrigeerde me zo. Ik heb onderweg naar huis op de fiets met mijn nieuwe schoenen meteen op Spotify het album aangezet en ben gaan luisteren. Ja, en ik ben dus zo geïntrigeerd geraakt dat ik helemaal fan ben geworden. En dat kwam dus alleen maar door de cover. Goed, ik draai daarom graag Garden voor je. Het zijn de Alabama Shakes.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeval aan de Zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5 uur is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig, 's ochtends geldt code geel in verband met harde wind. Temperatuur blijft rond de 21 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en droog bij zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Zou jij weten welke artiest en track dit was? Nou, ja, het zijn Bruno Mars en Rosé. En het liedje heet APT. En je hoorde maar, ja, Haarlem 105. Ja, en die vraag is eigenlijk de basis van het spelletje wat we nu gaan spelen. Het is namelijk tijd voor de Haarlemse hitmix. Alleen zit daar niet één liedje, maar drie in verwerkt. Drie intro's van hits zijn door elkaar gemixt. En aan jou is om te raden om welke tracks en of artiesten het gaat. Stuur je antwoord naar me toe via 06-105-105-38. Ja, en ik ben wel benieuwd. Kun jij ze allemaal herkennen? En dan gaat het om deze opgave.
1: Ah!

Ja, welke drie tracks en artiesten heb je gehoord? Laat maar weten via de app 06 105 105 38. Bespreken we de antwoorden zometeen. Na Donna Summer en Love is in Control.

0: suggest you find yourself a friend. La la la. And just don't talk about the weekend.
1: Train bij Haarlem 105 en The Weeknd. Daarvoor nog Donna Summer en Love is in Control. En daarvoor weer speelden we de Haarlemse hitmix. Je kreeg een opgave met 3 intro's van hits van me. En aan jou was het om te raden om welke 3 tracks of artiesten het ging. De opgave klonk zo. Fuck.

2015 kwam dit uit. Dit is Calvin Harris en How Deep Is Your Love. Ik zat zelf toen in de tweede van de middelbare toen deze track uitkwam. En ben op dit liedje nog helemaal gek gegaan tijdens het schoolfeest toen ik een cola en Fanta mix voor mezelf had gemaakt. Goed, dat voor een andere keer. Door namelijk naar de track van Lee.

0: Een echte wereldhit van een one-hit wonder. Ja, Licky Lee en I Follow Rivers is dit. Wel de Magician Rule remix, uiteraard. Mijn fout. Dit was de tweede hit uit de hitmix. Door naar de allerlaatste. Zat er ook in, hè? Groot geworden door TikTok. Gil en ABCDEFU heet de track. 17 jaar is ze als ze met deze track doorbreekt. Insane, toch? Goed, en dat zijn ze dan. How Deep Is Your Love, I Follow Rivers en ABCDEFU zaten allemaal in deze opgave. Fuck you and your Ja, volgende week weer een nieuwe Haarlemse hitmix. Speel je dan ook weer mee?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. I gotta leave now. You'd better go too. It's not that we want this. But it's time.

Taylor Swift. En I Knew It, I Knew You bij Haarlem 105. Hey, heb jij hem eigenlijk al gezien? De Toy Story 5 film. De nieuwste. Ja, daar is dit liedje voor geschreven, hè? Ja, draaide deze hele zomer in de bioscoop die film. En is ondertussen volgens mij ook thuis al te streamen, zag ik hier en daar. Misschien alleen te huren. Bind me er niet op vast in ieder geval. Ja, en ik heb hem dus niet gezien, de film Toy Story 5.

En dat is bijzonderder dan je denkt. Ik ga namelijk regelmatig met mijn vriendin naar de film. Vinden we ontzettend lekker. En dat is ook fijn omdat ik zo'n abonnement heb dat je onbeperkt naar de film kan. Dan kun je ook echt allemaal slechte films kijken. Heerlijk is dat. Ik ga graag, en het liefst zelfs op de zondagavond, als er niemand is in die zaal. En je echt met z'n drieën in die zaal zit te kijken naar de nieuwste films. Niet te veel doorvertellen, want dat moet ons geheim blijven. Anders zien we die zaal natuurlijk binnen no time vullen. Maar goed, ik ben dus ook wel echt fan van kinderfilms af en toe. Ik heb bijvoorbeeld een beetje een guilty pleasure voor de Minions. Ben daar stiekem best wel fan van. Maar ook Toy Story, dus er zou echt een film zijn waar ik naartoe zou willen gaan. Maar ik heb hem dus niet gezien. Heb jij hem wel gezien, Toy Story 5? En vond je hem goed of vond je hem slecht? Dan laat maar graag weten. Dan weet ik of ik er nog snel even naar de bioscoop moet, weet je wel. App hem maar op 0605-105-38. Gaat dus over de track waar we net naar luisterden van Taylor Swift. Goed, thanks alvast.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan de andere kant op. Richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen doe je er ook 5 minuten langer over. De A10 Noord naar de A10 West bij Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel ook weer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Groot nieuws in Haarlem rondom poppodia. Ja, we hebben het er zo over.

0: Gavin DeGraw.
1: And I.
0: Bij Haarlem 105 met Face the River. Ja, ik heb dus wel geteld 3 jaar lang Frans gehad op de middelbare school. En nu, 8 jaar later, zijn daar ongeveer 3 woorden van over. 3 woorden ken ik in het Frans. En ik heb mezelf altijd verteld dat dat komt omdat ik dyslexie heb en niet zo goed ben in talen. Maar stiekem kwam het gewoon door onwil van een brutale puber al die tijd. Goed, welke woorden zijn het dan die ik zo goed weet in het Frans? Nou, dat is als eerste école, dat is school. Dat is ongeveer het eerste woord dat ik geleerd heb op school rondom Frans. École is een school. Tweede woord dan, dat is la piscine, zwembad. Handig ezelsbruggetje wat ik nooit meer ga vergeten. La is namelijk vrouwelijk. En vrouwen piezen altijd in het zwembad. La piscine is zwembad. Goed, ga je nu ook nooit meer vergeten. Ik zeg het je. En dan het derde woord en ook het laatste woord dat ik ken in het Frans. Dat is playa. En dat is dan weer strand. Weet ik vooral omdat al die artiesten er liedjes over zingen. Zo ook Nick Hansen. En die hoor je dus nu hier bij Haarlem 105. Dit is het Frans playa.

groot en ook wel heftig nieuws dat gisteren naar buiten is gekomen. Gaat over een poppodium hier in Haarlem. Ja, het is Haarlem 105 met Funking for Jamaica. En Tom Brown die dat heeft gemaakt. Ja, en het was best wel heftig nieuws wat er gisteren naar buiten is gekomen. Dat ik graag met je wil delen. Het gaat namelijk over een officieel statement dat naar buiten kwam namens Slachthuis. Ja, het toch wel kleinere alternatieve poppodium van de stad zou ik wel willen stellen. Ja, en in dat statement stond dat het Slachthuis faillissement heeft moeten aanvragen. Best wel heftig en ook echt iets wat ik oprecht heel erg jammer vind. Ja, in de brief staat ook uitgelegd hoe dat gekomen is. En eigenlijk komt dat neer op waar eigenlijk alle faillissementen op neerkomen. Te veel schulden die gewoon niet meer in een aanzienlijke tijd terugbetaald kunnen worden. In de brief staat trouwens ook geschreven hoe er nog een poging is gedaan om hulp vanuit de gemeente te krijgen. En hoe dat niet gelukt is. Er zijn mensen ook boos over, las ik online. Maar ja, heel eerlijk gezegd is dat gewoon wel een beetje hoe het systeem werkt, toch? Je kan niet oneindig veel geld van een gemeente blijven vragen. En die maar oneindig blijft meespringen. Je moet dat geld heel eerlijk verdelen over de stad. En dus is de conclusie vooral heel erg dat het enorm jammer is dat er faillissement aangevraagd is voor Slachthuis. Ja, zelf woon ik iets meer dan een jaar in deze stad en heb daarvan toch een ruime tijd school gevolgd in dat gebouw. Was echt de leukste tijd van mijn studie, durf ik wel te stellen. Ik heb er bands ontdekt die ik nog steeds regelmatig draai hier op Haarlem 105. Stoppenkast, het creatievelingen evenement waar ik regelmatig mee gebeld heb afgelopen jaar, werd daar gehouden. En al met al is het Slachthuis voor mij dus vooral een echt fantastische plek om te zijn. Vorige week nog bijvoorbeeld was daar de Amerikaanse band Winelips op bezoek om hun nieuwe album te laten horen. Ja, muziek wat voor mij de plek Slachthuis echt goed vertegenwoordigt. Het is namelijk alternatieve muziek, harde muziek, het is nieuwe muziek. En het is ook vooral de plek waar het podium biedt aan nog wat kleinere namen in deze muziekwereld. Winelips wil ik dus ook graag voor je draaien van dat nieuwe album. Draai ik dan ook If You Don't Know. Ja, en dat is eigenlijk vooral als een soort eerbetoon aan Slachthuis. Hopelijk dat er nog een toekomst is voor Slachthuis. Voor wat het is, voor wat het was. Voor wat het, ja, in Haarlem betekent, Slachthuis. Goed, het is dus Winelips. En ik wil vooral vieren wat Slachthuis allemaal kan zijn. De nieuwe muziek dus van Winelips.

nieuwe muziek bij Mika Maakt het Weekend. Wine Lips hoorde je en If You Don't Know, allemaal omdat gisteren naar buiten is gekomen dat het slachthuis in Haarlem failliet is gegaan.

Choosing Texas hier bij Haarlem 105. Ella Langley. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Ja, dit weekend is er hopelijk het Classic Film Festival hier in Haarlem op de Grote Markt. Er wordt dan een groot scherm op de markt neergezet waar we dan met z'n allen naar klassieke films kunnen kijken. Als het een beetje droog is uiteraard. Ja, en door dat festival zat ik ook een beetje na te denken of er nog wat klassieke films zijn met echt enorm goede soundtracks die ik in dit programma even aan je kon laten horen. En daar heb je er echt een paar van. Die zijn zo iconisch. Zo dacht ik zelf meteen aan de film Pulp Fiction. Ik vind dat persoonlijk namelijk dat daar de muziek zo ontzettend goed aansluit op de film. Bijvoorbeeld deze van Dick Dale. Ah, bij de opening van de film. Mr. Lou heet de track. Alleen een klein probleempje. Deze track is niet geschreven voor de film. Nee, en daarmee ook echt wel minder een soundtrack. Hoe iconisch die ook is. En heel eerlijk, daar zit ook wel wat in, toch? Dat is in ieder geval niet het geval. Bij deze track is een legendarische track van Prince, uitgebracht in 1984. Hetzelfde jaar dat de gelijknamige film Purple Rain uitkwam. Ja, en daar was dit dan de soundtrack van. En sowieso is dit een iconische track. Op zichzelf losstaand. Purple Rain. Oh, gaat om merg en benen, toch? Luister ik altijd met liefde naar. Maar toch is het niet de track waar ik je mee wil achterlaten. Nee, persoonlijk is er namelijk dat ik er nog één track... Eén track die vind ik zo fucking goed. En die wordt zo vaak vergeten. Terwijl het is gewoon een track van The Beatles. Heb het over The Magical Mystery Tour. Uitgekomen in 1967. Ja, dat ook de film uitkwam. En dit neemt je toch zo mee naar zo'n magische fantasiewereld. Het zijn The Beatles bij Haarlem 105.

0: Beatles
1: en de Magical Mystery Tour op Haarlem 105. Ja, in mijn ogen de meest iconische filmmuziek ter aarde. Daar hebben die Beatles toch fantastisch veel goede muziek gemaakt, hè?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug. En dan nog het weer. Vandaag bewolkt en regenachtig. 'S Ochtends geldt code geel in verband met harde wind. Temperatuur blijft rond de 21 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en droog bij zo'n 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Haarlem 105. Sunnery James. En Ryan Marciano. I Wonder. Een hele goede middag, Mika hier. Ja, en ik heb de afgelopen week zo hard gelachen. En ik was duidelijk niet de enige. Ja, elke week maak ik een samenvatting van het nieuws. De hoogtepunten zet ik dan op een rij voor je in 105 seconden. Zo kun je vaak weer met een gerust hart naar de vrijdagmiddagborrel. Want je kan weer makkelijk meepraten. Ja, en die samenvatting die hoor je zo meteen. Maar tijdens het maken van die samenvatting keek ik dus ook eventjes terug naar afgelopen weekend. Het sportweekend. Daar werd veel in gespeeld. Eredivisie, wielrennen en het WK hockey. Ja, en dat laatste was hier in Nederland. En ik zag zoiets grappigs voorbij komen. Dat moet ik even aan je laten horen. Want bij een van de Nederlandse wedstrijden die werd gespeeld, werd ook het Wilhelmus van tevoren gespeeld. Door niemand minder dan onze culturele held Orgel Joker. Ja, goed toch? Was blijkbaar als goedmaker, omdat ze had een kans om op het WK voetbal te spelen, maar dat ging toch niet door of zo. Ik weet niet precies hoe het zat. Daarom dit dus. Ja, en ik moest zo lachen. Vooral omdat alle spelers van het Nederlandse team op een rij met allemaal die serieuze blikken vooruit zaten te kijken. Maar duidelijk knijtenhard hun lach zaten in te houden. Ja, die arme Orgel Joker ook. Ja, wel heel goed gedaan. Zowel de vrouwen als mannen hebben trouwens niet het wereldkampioenschap weten te halen. En zometeen hoor je nog veel meer hoogtepunten uit het nieuws.

0: Fever Dream, Alex Warren, Haarlem 105. Ja, hij komt dus deze week enorm vaak in mijn feed voorbij. Hij heeft een nieuw album uit namelijk. En allemaal van die geinige promofilmpjes heeft hij gemaakt om dat album weer te promoten. Hey, en verder komt er in mijn feed ook veel nieuws voorbij, zeg. Komkommertijd lijkt wel echt duidelijk voorbij te zijn. Politiek draait weer op volle toeren. Het land is uit de vakantiemodus. En ik kan me voorstellen dat het daarom soms best lastig is om al het nieuws bij te houden. Maar gelukkig maak ik elke week een samenvatting van het nieuws voor je. In 105 seconden word je zo weer helemaal up-to-date gebracht. Dus hou je focus er voor nu even bij, want dit gebeurde er allemaal deze week.
1: Het huis van Jan G. in Overasselt moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester van de gemeente besloten. Deze week werd er een beveiliger voor het huis doodgeschoten. Op bewakingsbeelden was te zien hoe gewapende mannen naar het huis toe liepen. Er werd toen ook geschoten op 2 politieagenten. Zij raakten zwaar gewond. Jan G. zou betrokken zijn in het criminele circuit en banden hebben in de drugswereld. Het is al de 4e keer dat de woning gesloten wordt. Een van de bewoners krijgt nu ook een gebiedsverbod. En er worden extra camera's geplaatst bij het huis. De burgemeester hoopt zo weer rust te brengen in het dorp.
2: Ze hebben er weken over onderhandeld en het was tot het allerlaatste moment spannend. Maar het kabinet heeft de begroting voor het komende jaar af. Dat betekent dat zij financiële afspraken hebben gemaakt voor alle ministeries.
3: Bij Cyprus is een schip met ongeveer 270 passagiers gekapseist. Daarbij zijn zeker 7 doden gevallen, zegt de premier van Noord-Cyprus tegen CNN Turk. Het schip zou enkele kilometers uit de kust zijn omgeslagen, kort na vertrek uit de haven van de stad Girne. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend.
4: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een toerist om het leven gekomen door plotselinge overstromingen. Met zeker 14 andere toeristen die in het gebied waren is nog geen contact geweest. Meer dan 60 mensen zijn uit de kloof geëvacueerd.
5: Bij een Russische droneaanval op een voorstad van Kiev zijn zeker 37 mensen gedood. Ook melden Oekraïnse autoriteiten dat er tientallen gewonden vielen. De aanval was in de regio Bucha. Volgens de gouverneur van die regio zijn bijna 400 mensen uit het getroffen gebied geëvacueerd.
0: Ja, en ook leuk nieuws hier in Haarlem. In de koepel is sinds deze week de grootste maquette van Haarlem te zien. Dit weekend misschien even langs gaan? Goed, het is Lighthouse hier bij Haarlem 105. When you're

Sasha op Haarlem 105. En Lose My Life. Ja, en ik heb nu een track voor je klaarstaan. Die is van een Amerikaanse artiest. Die heeft een speciale band met Nederland. Ja, het is Matt Simons met de track Catch and Release. De track die in 2016 gigantisch groot werd. Ik zat even de videoclip te kijken en die speelt zich grotendeels af hier in Nederland. En dat is dus niet zomaar. Ja, Matt Simons

Simons heeft een speciale band met ons kikkerlandje, omdat wij hier in Nederland een van de allereerste waren die zijn bestaan erkenden. In 2012 brak hij hier al door met de track With You. Kwam vooral doordat het in goede tijden, slechte tijden gebruikt werd. Maar als hij dus in de rest van de wereld doorbreekt 4 jaar later, in 2016, komt hij hier dus heel erg graag. Vooral door het respectvolle en lieve publiek dat hier is. Ja, en van dat publiek kun jij onderdeel zijn. 18 april speelt hij hier in de Phil in Haarlem en maakt hij weer die reis over die grote oceaan naar Nederland.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen heb je 10 minuten vertraging. En de A7 van Horen naar Heerenveen bij Brezandijk. 5 minuten vertraging. En de andere kant op doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ik heb zo de grootste oorworm voor je. Eerst is dit Alicia Cara.

Het is misschien wel de grootste oorworm ooit. De track die ik nu voor je klaar heb staan. Het is Haarlem 105 met Alicia, Cara en I'm in Trouble. Zometeen hier de muggenbult, de column van Tisa Smit. Die hoor je na de grootste oorworm ooit. Of tenminste, ja, dat was het voor de zanger die het liedje zelf schreef. Shawn Mendes is in 2019 druk bezig met het maken van een nieuw album vol muziek. En gedurende dat proces heeft hij een melodietje in zijn hoofd. Twee maanden lang zit het als een oorworm vast daar. En hij staat ermee op, hij zingt het als hij in de douche staat en hij neuriet het tijdens het sporten. Uiteindelijk lukt het hem om in de studio het melodietje vertalen naar de track If I Can't Have You. En pas als het album uit is, komt het eindelijk zover dat het uit zijn hoofd verdwijnt. Maar ja, dan begint die tour en hoort hij het overal. If I Can't Have You hoor je nu op 105.

0: Haarlem 105 met Leon Bridges en Light the Way. Ja, het is Haarlem 105 waar de klok 14 over 4 slaat en de 5 dus echt serieus dichtbij begint te komen. Daarom maken we ons op voor de Vrijdag Vibes, een half uur weekendmuziek, maar niet voordat we het hebben gehad over de muggenbult. Tisa Smet schrijft namelijk elke week een column. Daarin gaat het over dingen die haar bezighouden, eigenlijk zoals een muggenbultje wakker houdt in de nacht. En deze week houdt haar iets bezig en dat gaat over ADHD.
1: In sommige video's op het internet lijkt ADHD inmiddels bijna een leuke persoonlijkheidstrek. Je vergeet iets, ADHD. Je hebt 21 tabbladen openstaan, ADHD. Je begint aan 3 dingen tegelijkertijd en maakt er uiteindelijk geen 1 af, ADHD. En als ik sociale media moet geloven, hebben we inmiddels bijna allemaal ADHD. En op TikTok lijkt ADHD soms vooral heel erg gezellig. Oh, haha, ik ben mijn sleutels kwijt. Of waarom liep ik ook alweer naar de keuken? Herkenbaar, grappig en voor iedereen zonder ADHD ook gewoon een normale dinsdag. Het is een stuk minder leuk wanneer je door impulsiviteit schulden opbouwt, verslaafd raakt, je opleiding niet kan afmaken of iedere dag compleet uitgeput thuiskomt. Omdat alles wat voor een ander vanzelfsprekend lijkt, jou ontzettend veel moeite kost. Want ADHD is geen grappige verzameling eigenschappen die je onder een filmpje kunt zetten. Het is een diagnose die wordt gesteld wanneer iemand gedurende langere tijd bepaalde problemen ervaart en daar in het dagelijks leven daadwerkelijk ook door wordt beperkt. En dat verschil is best wel heel erg belangrijk. Want er zijn ook dingen die je niet zo makkelijk op TikTok zet. Het feit dat je niet hebt kunnen beginnen aan iets wat je al 3 weken moet doen. Je komt weer te laat, terwijl je deze keer echt van plan was om op tijd te zijn. En je hoofd gaat alleen maar door, terwijl je lichaam al lang naar bed wil. Je vergeet dingen die helemaal niet onbelangrijk zijn. Je bent overprikkeld, bent te impulsief en moet heel hard proberen om mee te komen in een samenleving die ervan uitgaat dat je het allemaal zelf kan. Alleen dat deel zie je niet. Aan de buitenkant zit iemand gewoon op de bank en aan de binnenkant heeft iemand een complete vergadering in zijn hoofd. En daarom is het lastig hoe luchtig er over ADHD en andere mentale aandoeningen op sociale media wordt gedaan. Het is goed dat er meer over wordt gepraat. Het is fijn dat mensen zichzelf kunnen herkennen en daardoor misschien eerder hulp gaan zoeken. Maar als we het alleen over de grappige kanten van ADHD en andere mentale aandoeningen hebben, dan lijkt het al snel op een verzameling van eigenaardigheden die eigenlijk iedereen wel eens heeft. Want iedereen vergeet tenslotte wel eens zijn sleutels. Alleen niet iedereen raakt daardoor voortdurend de grip op zijn of haar dag kwijt. We mogen ADHD dus best normaler maken, maar we moeten het vooral ook serieus blijven nemen. Want achter dat ene vergeten afspraakje, die rommelige kamer of het eeuwige ik doe het straks wel, kan een hoop schuil gaan. En dat is helaas een stuk minder grappig dan 21 verschillende tabbladen open hebben staan.
0: Tisa Smet en haar column De Muggenbult hier op Haarlem 105. Ja, bij die column hoort zoals altijd ook muziek. En deze week is dat een heerlijke track. Het is Fighting Bora. Just

welke muziek zet jij aan in het weekend? En is dat andere muziek dan die je bijvoorbeeld door de week luistert? Het is Haarlem 105 met Runaway Train. Ja, en ik ben op zoek naar weekendmuziek voor de Vrijdag 5 zometeen. Muziek waar je bijvoorbeeld van ontspant. Fleetwood Mac bijvoorbeeld met Everywhere. Echt zo'n track waar ik van kan ontspannen. Of misschien is weekendmuziek voor jou feestmuziek. Dan is deze track misschien wel een optie. David Guetta en Kid Cudi met Memories. Ja, of is het gewoon een fijne sing- en songwriter zoals James Blunt? Nou, ik hoor het graag van je. De Vrijdag Vibes komen eraan en dus alleen maar weekendmuziek daarin. Hey.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijk ongeval aan de zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding aan de Paul Krugerkade geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5:00 is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken. Het weer, een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het gelijk droog en breekt misschien aan het eind van de middag de zon nog even door.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in Noord-Holland. Er staat een handjevol files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Knoppen Burgerveen heb je 5 minuten vertraging. De A7 Zaanstad-Horen tussen Purmerend en Avenhoorn doe je er ook 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A9 naar Alkmaar bij Akersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, met de Vrijdag Vibes hier op je radio. Weekendmuziek, dat is muziek waar je vrolijk van wordt, van ontspant of waar je meteen van gaat dansen. Zoals deze nieuwe van Jungle. Move Like You Do.

we groeven en moven met de nieuwe muziek van Jungle. Move Like You Do staat op het nieuwe album Sunshine. En waar Jungle oud en vertrouwd klinkt, zoals altijd fijn, zijn het de Queens of the Stone Age die een nieuwe weg inslaan. Want de harde rocksounds van hun begindagen hebben ze ingeruild voor rustiger geluid. Dat proeft als wijn die je goed moet laten rijpen. Insignificant Other is de nieuwste single van het aankomende album dat op 30 oktober in de schappen bij jou in de buurt te vinden zal zijn.

Het zijn je good neighbors en Mary Jane. Hey, en zij zijn de talk of the town in Ventjesland, Geese. Bijna ongrijpbaar, maar uniek. Luister maar, ik draai Texas van ze voor je bij 105.

en rollend het weekend in. Doen we met een track die misschien beter beschreven kan worden als postpunk. Wel is het dé track om alle werkstress en zorgen mee van je af te dansen. Het is Dead Letter. Je hoort ze bij Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markenbinnen en de aansluiting met de N244 heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijke ongeval aan de Zeeweg 1,5 maand geleden. Per motor vluchtte de verdachte met bijrijder na een geweldsincident. Hierbij botste hij op een politieauto die juist na het incident onderweg was. Zijn bijrijder raakte zwaar gewond en overleed enkele weken later. De politie verdenkt de motorrijder van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en betrokkenheid bij het geweldsincident. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarnen. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5 uur is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Het weer vanavond vanuit het noordwesten geleidelijk droog en dan breekt misschien nog even de zon door. Morgen wisselvallig en dan wordt het een graad of 22.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het alleen nog even langzaam op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem. Tussen de A9 en Haarlem heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arte Meijer. In Bloemendaal aan Zee is gisteren een overleden persoon in zee gevonden. Rond 1 uur kwam de melding binnen, waarna meerdere hulpdiensten ter plaatse kwamen. De landelijke forensische opsporing doet onderzoek over de identiteit van de persoon en de oorzaak van diens overlijden doet de politie nog geen mededelingen. Een fietser en lijnbus waren gisteren betrokken bij een ernstig ongeval. Dit gebeurde rond 12:30 middags op de Heemsteedse Dreef in Heemstede. De fietser raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De marechaussee heeft afgelopen woensdag een 18-jarige man met een vuurwapen aangehouden op Schiphol. Bij controle ontdekte de marechaussee het wapen met munitie in zijn nektas. Hierop werd ook zijn woning doorzocht, waar onder andere bivakmutsen en messen zijn aangetroffen. Onder leiding van het OM wordt de zaak onderzocht. En vandaag opent de nieuwste culturele broedplaats van Haarlem. De Volharding, aan de Paul Krugerkade, geeft dit weekend een feestelijke opening met vanmiddag Berlijn aan het Spaarne. Met een weekend vol muziek en workshops wordt Haarlem als culturele stad gevierd. Vanaf 5 uur is iedereen welkom, toegang is gratis. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met initiatiefnemer Hugo Post terug.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui, in de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. Dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
1: Verder vinden D66 en CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
3: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
1: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
2: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden. En heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
1: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
3: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
1: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend, vooral in het noorden, kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: We have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Dit is 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking